0: www.nrc.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn zeker 10 Nederlanders aan boord van het cruiseschip waar een dodelijk virus is uitgebroken, zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS. 3 mensen zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook 2 bemanningsleden zijn ziek. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Niemand mag van boord. Diesel wordt volgend jaar nog eens 10 tot 12 cent duurder door een extra accijns. Dat blijkt uit stukken van het kabinet die de Telegraaf heeft ingezien. Het besluit was al genomen voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. De plannen kunnen op Prinsjesdag nog veranderen. In de Tarwewijk in Rotterdam heeft de politie een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij is waarschijnlijk neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. En Rudy Giuliani is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hij heeft, maar volgens zijn woordvoerder moet hij vechten om er weer bovenop te komen. Giuliani was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York en zat later in het juridische team van president Trump. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Jonge kinderen zetten steeds vaker zelf naaktfoto's online, zegt Meldpunt Off Limits in het AD. Vaak zijn het kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud die nog niet helemaal doorhebben dat het seksueel is. Off Limits denkt dat het komt doordat kinderen steeds jonger zonder begeleiding online zijn. De cruisemaatschappij van het schip waar het Hantavirus is uitgebroken doet aan boord onderzoek naar waar het vandaan komt. Ook zeggen ze dat één persoon het virus zeker heeft, die ligt op de IC in Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Nederland met het evacueren van de zieke mensen. Bij een ongeluk met een monstertruck zijn in Colombia zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Op video's is te zien dat de monstertruck op hol slaat en het publiek inrijdt. In 2014 ging het in Haaksbergen ook mis met een monstertruck. Daar vielen toen 3 doden en meer dan 20 gewonden. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is 1 meter of 3 lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het Zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wereldgezondheidsorganisatie proberen de zieke opvarenden van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan te evacueren. Dat ligt voor de kust van Kaapverdië en niemand mag van boord. Ze hebben waarschijnlijk het Hantavirus. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met uniek verzetsmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, schrijft het AD. Er zitten bijvoorbeeld papieren in van een verzetstrijder en foto's van verwoeste steden. Experts zijn in hun nopjes. De doos kwam tevoorschijn bij een verhuizing van het magazijn. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield hem maandenlang tegen. En in Zuid-Korea wordt later deze maand een bijzonder potje voetbal gespeeld. Een Zuid-Koreaans vrouwenteam speelt dan namelijk tegen een team uit Noord-Korea. Het is lang geleden dat een Noord-Koreaanse sportploeg de grens oversteekt. De laatste keer was een ijshockeyteam tijdens de Olympische Spelen van 2018. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Twee van de drie doden van de virusuitbraak op een cruiseschip komen uit Nederland, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze kunnen niet bevestigen dat het om een stel gaat, zoals sommige buitenlandse media beweren. Tegen de NOS zegt het ministerie dat er zeker 10 Nederlanders aan boord zijn. Het cruiseschip ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar de opvarenden mogen niet van boord. Twee bemanningsleden zouden dringend medische hulp nodig hebben. Buitenlandse Zaken probeert hen terug naar Nederland te halen, net als het lichaam van de derde overleden persoon. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral op plekken waar ze lastig bij konden komen. En in Egmond aan Zee is een witsnuitdolfijn aangespoeld. Volgens hulporganisatie SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben hem met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem op te lappen. Witsnuitdolfijnen spoelen niet vaak aan in Nederland. De dag begint vooral aan de kust grijs, met soms ook mist. Vanmiddag landinwaarts buien. In het zuidoosten kan daar ook een klap onweer bij zitten. Het wordt 17 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Conimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
12: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Even over later.
18: Ik ben aan het streamen.
17: Oh, sorry.
18: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is nog veel onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar een virus is uitgebroken. Wat we wel weten is dat 3 passagiers overleden zijn, onder wie 2 Nederlanders. Over de andere Nederlanders aan boord is niets bekend. 2 bemanningsleden zijn ziek en hebben dringend medische zorg nodig. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan aan de westkust van Afrika en is waarschijnlijk getroffen door een virus dat door muizen en ratten wordt overgedragen. Het kan niet van mens op mens. Het schip was bezig met een rondreis van 2 maanden en heeft plek voor 170 passagiers en zo'n 70 bemanningsleden. Meteen problemen op het spoor nu voor een groot deel van het land de meivakantie voorbij is. Er is een seinstoring waardoor er tussen Utrecht en Den Haag geen treinen rijden. Het is niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. De NS zet bussen in op het traject. SOS Dolfijn is gisteravond in actie gekomen bij Egmond aan Zee. Daar is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het dier werd met natte doeken koel gehouden en in een opvang gaan ze kijken hoe het gered kan worden. De dolfijn leeft onder meer in de Noordzee en kan 3 meter lang worden. In grote delen van het land geldt code geel voor mist, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Hoorn-Zaanstad, wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheden op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12, Den Haag-Utrecht, bij De Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwebrug een file van 20 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh ja. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu

tevoorschijn gelukkig. En in de kustgebieden is er nog wel even wat nevel en mist. Uiteindelijk wordt het 20 graden vandaag. Sanne Hans, ze zit 20 jaar in het vak en heeft vandaag uitgekozen om even langs te komen in de studio. Ze heeft toevallig ook de hitflits. Nou, je hoort hem zo meteen hier in de ochtendshow van Radio Noordzee. Ja, en vandaag natuurlijk 4 mei, de dag van nationale dodenherdenking. Dat gaat vanavond plaatsvinden om 8 uur. We zijn met z'n allen 2 minuten stil om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En vandaag is het 493 jaar geleden dat Willem van Oranje werd gedoopt. Ja, dat begon met een druppel, maar dat eindigde in een golf van veranderingen, hè, met die man.

Marco Borsato. Marco, vind je het goed dat ik even je laatste roddel deel? Dat doen we toch, want hij is gigantisch onderuit gegaan met zijn fiets. Hij heeft zelfs een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, maar gelukkig gaat het allemaal weer goed met hem. Goedemorgen, Wout hier met Hollandse Hits op Radio Noordzee. Succes onderweg naar je werk deze ochtend. Het is namelijk een natte ochtendspits, dus hier en daar zorgt dat wat voor vertraging. Maar hey, uiteindelijk kom je er toch wel, hè? Zo is het ook weer. Met de goede muziek van Radio Noordzee. Tino Martin en Anouk hoor je bijvoorbeeld zometeen. Maar eerst voor iedereen die gisteren iets te diep in het glaasje heeft gekeken.

0: gaaf, hè? Deze van Tino Martin samen met Anouk. Voor je het weet, in de ochtendshow op Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja, het is weer tijd voor die vraag. Met welke track mag ik deze maandagochtend voor je opleuken? Iets zonnigs, iets tegen de regen of nou ja, gewoon iets waar je even zin in hebt. Laat het weten. Een echte Nederpop Pepper wil ik zo meteen voor je draaien. Wat mag ik dus voor je opzetten? Welke track maakt deze maandag tot jouw maandag? Ja, dat kan muziek met je doen, hè? Laat het weten via radionoordzee.nl. Dan kun je op dat WhatsApp-icoontje klikken en dan komt je berichtje zo bij mij in de studio terecht en ga ik voor je op zoek. Wat je niet hoeft aan te vragen is onder andere muziek van het goede doel. En ik heb deze

0: terug naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag.
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
12: Laat het weer zijn.
10: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Welkom bij
13: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals.

0: op 6.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De reder van een Nederlands cruiseschip kan nog weinig zeggen over wat er allemaal is misgegaan. Drie passagiers, waaronder twee Nederlanders, zouden overleden zijn door een dodelijk virus. Het schip ligt in de Atlantische Oceaan, bij de westkust van Afrika. Aan boord zijn ook Britten en daarom is de situatie op het schip ook nieuws in Engeland. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers het virus al hebben opgelopen voor ze aan boord gingen. En problemen bij de NS. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen door een seinstoring bij Moordrecht. ProRail weet nog niet precies wanneer het is opgelost. Tot die tijd rijdt de NS met bussen. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land geldt code geel, behalve in Groningen, Friesland en Drenthe. Later een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog één rijstrook dicht op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging vanaf Gorkum.
0: 100% puur Holland.
3: Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee

0: Veronica. Dave Dekker in de Noordzee Ochtendshow.
1: De Radio Noordzee. Nederpop Pepper.
0: Waar ik straks, ja, dat wil ik je toch nog even vertellen. Miss Montreal op bezoek krijg. Ze heeft de hitflits deze week te pakken en zit 20 jaar in het vak en komt dus daar zometeen van alles over vertellen. Ik kijk ernaar uit. Ik hoop jij ook. Nu de Nederpop Pepper. En die is aangevraagd door Astrid. Ze heeft dit weekend ruzie gemaakt met haar vriendje, zegt ze. En ze hebben het ook weer goed gemaakt. Dat wel. En ze zegt, het gaat ook niet meer gebeuren, want we hebben het goed uitgesproken. Hij is nou eenmaal zo. Of we Jeroen van der Boom even willen dragen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Zal het maar in je oor fluisteren, deze Emma-heesters. Liefdesverdriet samen met Russo in de Noordzee Ochtendshow. Radio Noordzee altijd te beluisteren via radionoordzee.nl. Maar ook via de radio-app op bijvoorbeeld je Ziggo Mediabox. Kanaal 823. Bij KPN op kanaal 807. En sinds vorige week ook bij kabelaar Delta. Dan op kanaal 858. En wat je altijd ook kunt doen is even roepen tegen je smart speaker, speel Radio Noordzee.
1: Het is dat je het zo lief vraagt, Wouter.
0: Ja, ja.
1: Natuurlijk zet ik met plezier Radio Noordzee voor je op.
0: Kijk, dat is een kleine moeite. Kun je lekker genieten van de muziek van Radio Noordzee. Zoals nu van het Klein Orkest, over 100 jaar

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Hamster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: dag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
5: Hé, hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Direct.
10: Chef Special.
9: Jan Smit.
10: La Fuente.
9: Eada Borsato.
10: Hanna May. Mara Julia.
9: En Yves Berendsen.
10: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
11: Zorg dat je erbij bent.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
18: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Op foto's bij lokale media is te zien dat het gaat om vlekken en het woord genocide. Schoonmakers zijn al bezig om het monument weer mooi te maken voor de herdenking vanavond. Wie er achter de actie zit, is niet bekend. De situatie op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika is ook groot nieuws in Engeland, omdat er ook Britten aan boord zijn. Een expert zegt tegen de BBC dat de passagiers waarschijnlijk al besmet zijn geraakt met een virus voor ze aan boord gingen. Je wordt er namelijk niet meteen ziek van, maar een tijdje later. Zeker 3 passagiers zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders, een getrouwd stel van rond de 70. Aan boord zijn ook mensen die ziek zijn en meteen medische zorg nodig hebben. Maar Kaapverdië doet moeilijk om ze van boord te halen. Waarom is niet duidelijk. Het virus is onder mensen namelijk niet besmettelijk. Problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag. Bij Moordrecht is een seinstoring, waardoor er op het hele traject geen treinen rijden. ProRail weet nog niet wanneer de storing is opgelost. Die heeft ook invloed op treinen in andere delen van het land. De NS rijdt intussen met bussen tussen Utrecht en Den Haag. Eerst nog mist en in de ochtend blijft het bewolkt. In de middag is er een mix van zon, wolken en misschien een buitje in het zuiden of zuidoosten. Het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
6: Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer en 20 minuten.
8: 200% duur.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Goedemorgen, lekker wakker worden met Radio Noordzee en Zoe Levi.
2: De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.
1: Een bijzonder goedemorgen. De dag is grijs begonnen vandaag. Maar al snel in de ochtend komt de zon tevoorschijn. Behalve in de kustgebieden, daar is nog wat nevel en mist. Dus hou er rekening mee. Temperatuur vandaag, nou die loopt toch weer aardig op tot een graad of 20. 4 mei vandaag, nationale dodenherdenking, straks om 8 uur weer. Het land is 2 minuten stil om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En heb je dit bizarre nieuws nog meegekregen de afgelopen weekend over die tweeling die er na 49 jaar achterkwam dat ze niet dezelfde vader hebben? En die ontdekking deden ze na een DNA-test. En medisch is het dus gewoon echt mogelijk. Ja, was ook even schrikken voor deze zussen. Die dus identiek zijn, behalve dus de leverancier.
3: Ja, dat is Kooi, Kooi, Kooiman.
1: Best bijzonder verhaal, hè?
3: Het leven, dat is één groot feest. Ja, la, la, la, la, Kooi, Kooi, Kooiman.
1: De ochtendkoffie drink ik straks met Miss Montreal. En dan komt goede muziek.

blijft fantastisch. Frank Boeien, Paradijs in de Noordzee ochtendshow. Heb je het al in je agenda gezet? Vrijdag 15 mei, dat is namelijk de eerste uitzending van Kruif en de Mol. Johnny de Mol en Estelle Kruif. Ze komen een radioprogramma presenteren hier op Radio Noordzee elke vrijdagmiddag. Voor dat heerlijke vrijdagmiddaggevoel met veel interviews, gesprekken en live muziek. Ik zou luisteren vanaf 15 mei. Schrijf het even op in je agenda. Kruif en de Mol hier op Radio Noordzee. En dan heb ik nog een leuk weetje, want heb je enig idee wie de lunch vandaag presenteert? Je hoort het zo. Net.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees de Wever. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Ochtendshow. Met Wouter Kooijman.

0: maandagochtend sneller. En laat het licht aan. Het is de Noordzee-ochtendshow. Hier zometeen op bezoek, Miss Montreal. 20 jaar in het vak, daar komt ze van alles over vertellen. Ik heb Crisscross Amsterdam voor je klaarstaan. En dit... Weet je al wat het is? Replay, je hoort ze zo helemaal.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoey!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
3: De meeste, de beste aanbiedingen.
4: Amster!
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Are you drinking my Mullermilk protein?
7: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
8: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Gamma! Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
15: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
18: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Op het monument op de Dam zit rode verf, waarmee onder meer het woord genocide is geschreven. Vanavond is de dodenherdenking en schoonmakers zijn bezig om de verf weg te halen. De politie houdt de omgeving in de gaten. Er zijn nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 Nederlanders zijn overleden. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. En het treinverkeer is in sommige delen van het land ontregeld door een seinstoring tussen Utrecht en Den Haag. Daar rijdt helemaal niks nu. De NS zet bussen in op dat stuk. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui. En het wordt 15 tot 21 graden.
4: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
20: De ochtendspits valt reuze mee. Er staat zo'n 80 kilometer verspreid over het hele land. Op de meeste plekken rijdt het soepel door. Hier en daar een dagelijkse file. Maar die zijn niet langer dan 5 minuten. Een paar kleine uitschieters. Allereerst A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. 6 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Dan is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20, komende vanuit Gouda. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, een kwartier extra over 8 kilometer. 1 rijstrook is er dicht. En tot slot de A27 nog, Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is het druk. Een file van 5 kilometer kost je 10 minuten aan extra reistijd.

0: Smit samen met Chris Gros Amsterdam en Frans Bauer. Zij hoort bij mij.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met
0: niemand minder dan Miss Montreal. Sanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wouter.
0: Hey, hoe gaat het met je?
2: Superlekker. Ja? Helemaal happy met mijn nieuwe plaatje. En natuurlijk 20 jaar Miss Montreal. En ik merk steeds meer hoe bijzonder het is. Dus heel, heel blij mens hier.
0: Zo, 20 jaar, hè? Dat is echt voor je het weet voorbij, hè?
2: Ja, nou ja, dat is dus echt zo. Want je maakt zoveel mee en je bent alleen maar druk. En op reis en bezig en beter worden, heel veel spelen. En ineens heb je door van, jemig, het is al 20 jaar. Ja, dat is wel vreemd, maar ook echt super vet, hoor.
0: Hey, en toch zie ik het niet aan je. Nou, wat is de truc?
2: Gewoon af en toe peukje doen, kavaatje doen. Niks aan de hand, hoor. Dus nee, maar ik denk dat ik vannacht wel redelijk fijn heb geslapen. Dat helpt wel. Maar ik zie wel aan mezelf wel dingetjes, hoor, waarvan ik denk, ugh, dat is niet zo fijn. Maar ja, het hoort erbij, hè.
0: Nou, dat is misschien wel het leuke aan jou, hè. Je zat gewoon met een biertje op het podium. Je bent echt gewoon rock'n'roll, hè.
2: Nee, ik blijf altijd wel een beetje rock'n'roll. Ik heb zelfs op Koningsdag ook nog een biertje geat op het podium. Ja, dat vinden ze mooi. Ja, ja. Ik zei wel, ik moet bijna kotsen, jongens. Maar goed, hè? Alles voor de fans.
0: Wauw, en inmiddels al 20 jaar in het vak. Wat is een dieptepunt van jou geweest?
2: Oeh, ik denk dat waren de meerdere. Eentje was dat ik stemproblemen kreeg en mijn amandelen eruit moest laten halen midden in een theatertour. Dus dat was heel eng. En toen moest ik helemaal opnieuw leren zingen. Want dan heb je echt ineens zo'n stem. En ik moest opnieuw gaan houden van mijn stem. Want hij is compleet anders nu. Maar wel beter. Want ik heb nooit meer dus heesheid of pijn of zo. En dieptepunten, relaties die uitgingen. Of gewoon shows die ik niet perfect deed. Dat ik in The Voice zat en toen ineens niet meer. Dat soort dingen horen er ook bij. En dat deed wel zeer, ja.
0: Ja, je bent een perfectionist natuurlijk. Maar het maakt je natuurlijk ook wel gewoon mensen. Als je zo'n optreden afzegt. Dat vinden mensen vaak ook wel gewoon leuk.
2: Ja, dat is ook zo. Maar ik heb ook wel eens optredens gedaan dat ik dat ik gewoon niet op mijn best was door bijvoorbeeld omdat ik jong was een avondje daarvoor. Dat zou ik nu echt nooit meer doen. Want je hebt daar zoveel spijt van dan. En dan baal je de hele tijd. En ik wil dat nooit meer. En ik ben nu gewoon altijd heel braaf en ja, professioneel, zoals dat heet.
0: Dan heb je vast ook wel een aantal hoogtepunten. Behalve deze nieuwe single natuurlijk.
2: Ja, dit is natuurlijk een hoogtepunt. Deze single, Schuilen. Heel blij mee. Nee, ik denk Coldplay, The Voice, TV maken, de Pinkpop, Lowlands. Ik heb alles gedaan. Maar ik denk, het hoogtepunt is toch wel dat wij als groepje nog steeds samen zijn. Al 20 jaar. Maar ook met mijn manager, Ronald. Al 20 jaar.
3: De bass.
2: Ja, en ik zit nog steeds bij hetzelfde platenlabel. Al 20 jaar. En ik vind dat zijn echt van die dingen die zijn belangrijk voor mij. En dat zijn echt de hoogtepunten. Dat iedereen happy is met elkaar.
0: Nou, Sanne, ik vind het een eer dat je hier bent. 20 jaar in het vak, al zoveel dingen gedaan. En gewoon op bezoek bij Radio Noordzee in de ochtend. Schuilen, zo heet je nieuwe single. Vertel daar eens wat over.
2: Nou, omdat ik toch net zei van, nou, het is heel hard werken, bla bla bla bla. En als je net bekend bent, dan moet je echt bouwen aan je naam, zodat hij blijft. Nou, dat is gelukt. Maar je bent ook een soort van met je nieuwe familie altijd op pad, hè? Met de band en de crew, waardoor je andere mensen een beetje verwaarloost. Niet expres, maar dat sluipt erin. En op de duur heb je gewoon helemaal ook je eigen leven. En toen zei mijn moedertje pas van, ja, we zien je echt nooit. En dan voel je je wel schuldig, weet je wel. Omdat ze ook ietsje ouder wordt nu. En En dan wil ik dat wel. Ik wil hun echt wel zien. Maar het is gewoon, ik reis zoveel dat ik dan ook nog daarheen moet. Dan denk ik, ja, ik heb er soms niet zo heel veel zin in. Maar dat vinden ze echt prima. Alleen, ik heb door dat ik sinds een paar jaar echt weet hoe ik ben en waar ik sta en wie ik ben. En dit is echt een persoonlijke boodschap van mij aan mijn ouders en mijn broer en mijn zusjes en iedereen, dat ik met mezelf bezig ben en dat ik er echt weer ben voor hun en dat ze altijd, waar ik ook ben, op me kunnen leunen.
0: Ja, ja, dat is fantastisch. Wat je zegt, hè, 20 jaar, het leven gaat snel.
2: Het gaat echt snel.
0: En je hebt natuurlijk maar één familie.
2: Ja, klopt. Ja, ja, het is heel mooi, maar het is ook de tijd dat ik eens wat terug doe nu. Dus dit is stap 1.
0: Nou, dat doe je goed, Sanne. Dan ga ik hem maar eens opzetten, hè. Sanne, fantastisch dat je er was. En laten we er nog 20 jaar bij doen, minimaal, hè.
2: Ik hoop het wel en hartelijk dank hiervoor. Thanks.

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
15: Radio Noordzee.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De politiek is boos omdat het monument op de Dam is beklad. Er zit rode verf op en het woord genocide is erop gespoten. Walgelijk, twittert staatssecretaris Van den Burg. CDA-kamerlid Van den Brink zegt dat een grens is overschreden. En burgemeester Halsema heeft het over een laffe daad. Wie het heeft gedaan is onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er nog een stuk of 10 Nederlanders aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Hoe het met ze is, is niet bekend. 2 andere Nederlanders zijn overleden, een ouder stel van rond de 70. Het schip ligt bij de westkust van Afrika. In het midden van Amerika is een schietpartij geweest op een camping waar veel jongeren waren. Zeker 10 jongeren zijn gewond geraakt. Hoe erg is niet bekend. Ze waren een feestje aan het vieren bij een meer. Ze zouden onder vuur zijn genomen door schutters die zich schuilhielden in het bos. En als het aan het RIVM ligt, krijgen alle e-sigaretten dezelfde kleur. Wat nu al geldt voor de verpakking. Uit onderzoek blijkt dat mensen denken dat een rode e-sigaret zoeter is dan een witte of bruine. Ook al heeft die dezelfde smaak. Dat kan ze dus aantrekkelijker maken, terwijl smaakjes al 2 jaar verboden zijn. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechterrijstrook dicht. Verder goed nieuws over de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten.
16: 200% duur.

0: Noordzee, Henk Dissel, een bon.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow, met Wouter Kooijman.
0: Een bijzonder goedemorgen. Grijs begonnen vandaag, de dag, maar de zon komt langzaamaan tevoorschijn. In de kustgebieden kan er nog wat nevel en mist voorkomen. Maar ja, het wordt best lekker vandaag, een graad of 20. 4 mei vandaag op de kalender, nationale dodenherdenking. Hè? Dat gaat vandaag gebeuren, om 8 uur. De bedoeling dat we allemaal even stil zijn, 2 minuten lang, om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En vandaag is het 493 jaar geleden dat Willem van Oranje werd gedoopt. Ja, 493 jaar geleden. Ja, dat begon met een druppel, maar zijn leven eindigde in een golf van veranderingen natuurlijk.

0: zijn open. De deuren van de Hollandse Meestergalerij. En ik heb Jari Helliger samen met Monique Smit. Maar eerst deze bijzonder gevoelige track van Erika Karst. Wat zou het mooi zijn, hoor je nu op Radio Noordzee.
1: Wat zou het mooi zijn?

0: Loud, samen met Suzanne en Freek, die overigens ontzettend aan het genieten zijn van hun deelname als coaches aan The Voice of Holland, hè?
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Het is er de hoogste tijd voor. Gooi die deur maar open naar dat plekje waar al die mooie meesterwerkjes hangen. De mooiste platen ooit gemaakt. Platen die je misschien een klein beetje bent vergeten. Heb je een meesterwerkje wat je graag zou willen laten horen? Deel het met me. RadioNoordzee.nl en dan even op het WhatsApp-icoontje klikken of het contactformulier. Dat kan natuurlijk ook altijd. Het meesterwerkje van vandaag is in handen van de zingende stiefdochter van de vuurtorenwachter op Vlieland. Tenminste, dat was zo in 1962, het jaar dat deze zangeres doorbrak. Het nummer wat je gaat horen komt uit 1966. Werd geschreven door Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Lisbeth List, dit is Kinderen een kwartje.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij. Dansen.

0: bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hé, hey, bedankt.
7: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
10: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: 9 op 6.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Het monument op de Dam is beklad en de Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad. Vanavond is de dodenherdenking en ze noemt het kwetsend voor iedereen voor wie dat belangrijk is. Er zit geen beweging in het Nederlandse cruiseschip dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak en er zouden ook geen zieken van boord worden gehaald. Kaapverdië in Afrika weigert mee te werken. Twee mensen uit Nederland zijn overleden. En de seinstoring tussen Utrecht en Den Haag is voorbij, meldt de NS. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen, want alle treinen moeten weer opgestart worden. Dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is er mist en vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt. Vanmiddag een mix van zon, wolken en in het binnenland een bui en het wordt 15 tot 21 graden.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: De files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog twee plekken die opvallen. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechter rijstrook is dicht.
5: 100% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow.

Nou, laat die zomaar maar komen, hè, met Moi Amor, Por Favor. Vincent, zijn nieuwe single hoorde je hier bij Radio Noordzee. In de ochtendshow, goedemorgen, ik ben Wouter. En ik heb de dijk voor je.

0: Noordzee.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
5: Mamma mia!

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Premier Jette is boos dat het monument op de Dam is beklad met rode verf. Er stond onder meer genocide op. Een idiote actie en volstrekt onacceptabel, schrijft hij op X. Andere politici gebruiken dezelfde woorden. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt het kwetsend voor iedereen voor wie de dodenherdenking vanavond belangrijk is. Er is een impasse rond een Nederlands cruiseschip bij Afrika dat getroffen zou zijn door een virusuitbraak. Het ligt voor de kust van Kaapverdië dat vrijwel iedere hulp weigert, ook al zijn er nog zieken aan boord. 2 mensen uit Nederland zijn overleden, vermoedelijk door een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. In Colombia is een ongeluk geweest met een monstertruck. Er vielen zeker 3 doden en bijna 40 gewonden toen de truck door onbekende oorzaak op hol sloeg en in het publiek reed. Het ongeluk doet erg denken aan wat er bijna 12 jaar geleden in de Twentse Haaksbergen gebeurde. Ook daar vielen toen 3 doden. Er rijden weer treinen, of ze gaan zo rijden, tussen Utrecht en Den Haag. Er was een seinstoring waardoor alles op de eerste werkdag na de meivakantie in de soep liep in de ochtendspits. Andere delen van het land hadden er ook last van. Reizigers moeten nog wel even rekening houden met vertragingen. Vanochtend bewolking, maar in het midden en zuiden ook zon. Vanmiddag langs de kust droog bij 16 graden. In het binnenland kan het 20 graden worden, maar daar is wel kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.

goedemorgen. Deze prachtige klanken van Marco Borsato. Zij. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee op deze maandag 4 mei. Ja, en zeg je 4 mei, dan zeg je natuurlijk dodenherdenking. Hè? Vanavond zijn we allemaal 2 minuten stil om alle slachtoffers, zowel burgerslachtoffers als militairen die gevallen zijn in oorlogen, te herdenken. En ik bedacht me net, stel je nou voor, je bent vandaag jarig. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel waarschijnlijk een vreemd gevoel. Kan ik me zo voorstellen, want een echte feestelijke sfeer, zal er niet echt komen, denk ik, vanavond. Iemand die dat in ieder geval kan vertellen is Jan Mulder, oud-voetballer en schrijver. Dat weten we, want die is vandaag jarig. En Nelly Vrijda, de actrice die je onder andere kent van Flodder, die is ook jarig. Ik ken overigens zelf geen mensen die op 4 mei hun verjaardag vieren. Desalniettemin, stel jij bent vandaag jarig, dan gaan we het wel hier lekker vieren voor je bij Radio Noordzee, hoor. We maken er hier gewoon wel een feestje van met heel veel lekkere muziek. Je krijgt natuurlijk ook een shownieuws-update strakjes. En omdat het maandag is, of het nou 4 mei is of niet, hebben we een nieuwe Radio Noordzeester. En dat is me er eentje. Echt een dame met pit, kan ik wel zeggen. Ik heb nog iets leuks voor je, iets nieuws. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik vind het zelf erg leuk. Maar ben benieuwd wat jij ervan vindt, maar dat hoor je pas in het tweede uur. Even terug naar de muziek, want daar gaat het natuurlijk allemaal om hier bij Radio Noordzee. Straks Marco Schuitmaker, René Vroger en Waylon. Maar eerst is dit Roxy Dekker, Loser.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard van Zingen. Dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. De EO werkt aan een afscheidsprogramma over zangeres Lenny Koer. Het eerbetoon heet Dankjewel Lenny en is op 14 mei te zien op NPO 2. Koer zingt in het programma liedjes en praat met Rob Oudkerk over haar Joodse identiteit. Lenny Koer maakte recent bekend dat zij na bijna 60 jaar stopt met optreden en naar Israël emigreert, waar haar familie woont. Het laatste optreden van haar voorstelling Licht is op 31 mei in Utrecht. Dries Roelvink heeft een aantal jaar geen contact gehad met zijn dochter Peggy toen zij nog jong was. Dat is iets wat ik mezelf verwijt, vertelt de zanger aan het blad Vriendin. Dries was 21 toen Peggy geboren werd. Haar moeder en ik gingen uit elkaar toen Peggy 4 was, vertelt hij. Zijn ex-partner vond het volgens hem geen goed idee dat hij zijn dochter bleef zien. En daar heeft Dries Roelvink nu spijt van. En Hans Steeuwe heeft tijdens een recente voorstelling korte metten gemaakt met storend publiek. In het Chassé Theater in Breda greep de cabaretier in toen twee mannen zijn show bleven onderbreken. Op beelden die rondgaan op TikTok is te zien hoe Hans zich zichtbaar ergert aan het gepraat vanaf de eerste rij en wegwezen roept tegen de twee mannen. Een bezoeker naast het tweetal wordt ook nog even aangesproken. Wil jij blijven? Dan snavelt je toe.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

ook wel Laat Me Slapen, hoorde je van Agda en de Munnik. Maar het is goed dat je wakker bent, want ik had je nog niet verteld volgens mij dat je deze hele week kans maakt op tickets. 2 tickets voor het concert van Yves Berendsen op 15 november. Straks ga ik je uitleggen wat je daarvoor moet doen. Het is niet zo heel veel, dus als je graag naar dat concert zou willen gaan, zou ik zeker blijven luisteren. Trouwens, wat wou ik zeggen? Oh ja, natuurlijk onze nieuwe Radio Noordzeester zometeen. Dat is een hele bijzondere dame. Deze week ga je wat meer over haar horen. Over haar bijzondere jeugd. Er is in ieder geval veel over haar te vertellen. En ze heeft prachtige muziek gemaakt. Je hoort dat allemaal straks na Donnie en Senna. Hey, waar blijf je nou?

De stemmen van René Vroger en Waylon samen. Ook een hele aparte combinatie. Ik zou dat in eerste instantie niet zo bedenken, die twee. Maar Hoe de Liefde Gaat, zo heet dat nummer. En dat staat op een plaat met allemaal duetten. Met diverse Nederlandse artiesten van die hij, en dan bedoel ik René Vroger. Die hij gemaakt heeft. En dat allemaal om zijn 65ste verjaardag te vieren. Het is bijna 22:30. Straks de nieuwe Radio Noordzeester met bijzondere verhalen van deze pittige dame. Maar eerst deze mooie pittige dame, Miss Montreal.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
11: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
18: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
19: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals. Alles draait om maximale winst. Maar samen...

0: op 6.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

0: Noordzeester van de week.
1: Ja, het is maandag en dat betekent natuurlijk ook dat we een nieuwe Radio Noordzeester hebben. Het is altijd een artiest die zijn of haar sporen ruimschoots heeft verdiend in de Nederlandse popmuziek. En deze week is de Radio Noordzeester zangeres Anouk. Ja, zo kennen we haar. Dat is haar artiestennaam. En voluit heet zij Anouk Theeuwen. Zij is geboren in Den Haag op 8 april 1975. Ja, dat betekent dus dat ze net jarig is geweest en net 51 is geworden. Ik hoor je denken, Anouk, ja, die zingt toch Engelstalig, hè? Dat doet ze ook zeker. Ze brak natuurlijk door in 1997 met de single Nobody's Wife. Ze heeft veel hits gehad in Nederland, maar ook in België. Ik noem even Girl, Are You Kidding Me, Michelle. En dat zijn inderdaad allemaal Engelstalige nummers. Dat draaien we helaas niet bij Radio Noordzee. Maar ze heeft ook een heleboel Nederlandstalige muziek gemaakt. Heel erg mooi. Ze is opgegroeid in een muzikaal gezin, want haar moeder was ook zangeres in een bluesband. Ze had wel een turbulente jeugd, hoor. Want haar vader verliet het gezin toen ze slechts 3 jaar oud was. En als puber experimenteerde ze met drugs en in de derde klas van de MAVO stopte ze met school. Een beetje een opstandige puber, zou je kunnen zeggen. Toen ze 14 was, liep ze weg van huis. Ze kwam in tehuizen terecht, maar ook in diezelfde periode begon ze met zingen. En op 15-jarige leeftijd trad ze voor de allereerste keer op in De Pater. Dat is echt een muzikantencafé in Den Haag. Dan maken we even een sprongetje naar 2015, want we gaan natuurlijk naar een Nederlandstalig nummer luisteren van Anouk. Dat is een liefdesverklaring aan haar vriend. En het komt van haar Nederlandstalige album Wen er maar aan. Ze liet het overigens voor het eerst live horen in de Bijlmer Baai. Dat is een bijzonder optreden daar. En nu hoor je hem dus hier op Radio Noordzee. Want Anouk is onze Radio Noordzeester. Dit is de eerste plaat die we van haar draaien deze week. Dominique.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees de Wever. De Radio Noordzee Lunch.

Mike Petersen, dat doe jij zometeen in het volgende uur niet de één van Marleen. Want de Nederlandstalige nummer 1 hits, ja, die raakt een beetje op. Dus ik heb iets nieuws bedacht. Straks hoor je er alles over. En ik zat net nog even te denken over dat stilzijn op 4 mei, hè, die 2 minuten stilte. Ik herinner me dat ik ooit een keer in de bioscoop zat op dat moment. En ja, dat om 8 uur de film even gepauzeerd werd om die 2 minuten stilte in acht te nemen. Maar er was 1 vrouw, voor ons zat zij, en die was dat denk ik vergeten, want die was heel geïrriteerd dat die film stopte. Dus die wilde al boos de zaal uitlopen om die mensen van de bioscoop eens eventjes pittig toe te spreken. En toen heb ik toch maar eventjes gefluisterd. We hebben 2 minuten stilte, want het is 4 mei. En toen, ja, ze schaamde zich heel erg. Nou, ik vond het ook wel een beetje sneu. Maar ik dacht, ja, als ik haar nu kwaad die zaal uit laat lopen, is het natuurlijk ook niet echt handig. Anyway. Dat kan je zo ook meemaken, dat je het even vergeet. Maar goed, vanavond zijn we dus 2 minuten stil. En wat we ook zijn, is we zijn inderdaad, zoals Suzanne en Freek dat al beweren, halverwege. Ja,

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OG havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: daar zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
1: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.

0: Met deze week in de bonus: alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoey.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Beste.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. In de Tweede Kamer is de herdenking voor oorlogsslachtoffers begonnen. Die is elk jaar op 4 mei bij een monument in het parlementsgebouw. De politiek heeft geschokt gereageerd dat juist vandaag het monument op de Dam is beklad met rode verf. Onacceptabel, zegt premier Jette. En burgemeester Halsema noemt het een laffe daad. Op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika zitten de passagiers te wachten wanneer ze van boord worden gehaald. Ze hebben alleen te horen gekregen dat ze in hun hut moeten blijven. Op het schip zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden door een longinfectie, die mogelijk het gevolg is van een virusuitbraak. Na aanslagen op hoge Russische militairen is de beveiliging van president Poetin opgeschroefd, meldt CNN. Zo mag personeel niet meer met het OV en ook niet op hun telefoon in zijn buurt. Zelf gaat Poetin minder vaak ergens heen. Hij is niet alleen bang voor aanvallen door Oekraïne, maar ook voor een staatsgreep van binnenuit. En een nieuw uitje in de Hedwiggepolder in Zeeland begint steeds meer vorm te krijgen. Het is een uitkijktoren op een heuvel waar ook een radar voor de scheepvaart op komt. De bouwers hebben nu het hoogste punt bereikt en denken dat de toren over een paar maanden open kan. Je kijkt dan op 63 meter hoogte naar de Westerschelde. Vanmiddag een mix van zon, wolken en landinwaarts buien. In het zuidoosten is daarbij kans op onweer. Het wordt 15 tot 21 graden. Tijdens dodenherdenking is het op veel plaatsen droog, behalve in het zuiden en oosten. En dat was het ANP-nieuws.
4: 200% duur

voor Rousseau en Emma Heesters. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier natuurlijk met veel lekkere Nederlandstalige muziek. Ik ga je ook even uitleggen alvast dat je deze hele week, vanaf vandaag tot en met vrijdag, een berichtje kunt sturen naar de studio, een appje. En het enige wat je hoeft te appen, als je kans wil maken op die twee kaartjes voor het concert van Yves Berendsen op 15 november in Ziggo Dome, is heel simpel. Het woord Yves. En dan natuurlijk zijn naam, hè? Yves. Je hoeft niet Berendsen, je hoeft verder niet moeilijk te doen. Gewoon Yves, alleen zijn voornaam. Je kunt dat berichtje sturen via radionoordzee.nl. Daar vind je natuurlijk die groene knop. Die druk je in, dan kom je eigenlijk meteen in de studio via WhatsApp. Echt super simpel. Het is zo gebeurd en dan maak jij zomaar ineens kans op die tickets. Er zijn twee concerten op 14 en 15 november, maar ik heb zo'n vermoeden dat die 14e uitverkocht is. Ja, die 15e, daar hebben wij dus nog twee kaarten voor en jij kunt erbij zijn. Het zou zomaar kunnen dat als je dat doet, dat jij vrijdagmiddag gebeld wordt door bijvoorbeeld René, hè, in Oh, wat een middag. Dan weet je het, als de telefoon gaat, dan ga jij gewoon lekker naar Ziggo. Naar Yves Berendsen. Dus, en dan nu even terug naar de jaren 80. Dagen dat ik je vergeet.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. In de rechtbank van Den Haag staat een 33-jarige man terecht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De verdachte zou begin februari in het bezit zijn geweest van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziekheil. En hij zou een handgeschreven blad hebben gehad met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Verslaggever Janine Schuinder is erbij in de rechtbank. Haar updates lees je op shownieuws.nl. André Hazes en zijn vriendin Noah Braaf willen heel graag samen een kindje. Dat vertelde de zanger gisteravond aan tafel in Shownieuws. Ook komt het moment dichterbij waarop Noah eindelijk zoontje André Junior gaat ontmoeten. André en zijn ex Monique hebben afgesproken dat een nieuwe vrouw in Andres leven hun zoontje pas mag zien als ze een jaar een relatie hebben. En Hans Theeuw heeft tijdens een recente voorstelling korte metten gemaakt met storend publiek. In het Chassé Theater in Breda greep de cabaretier in toen twee mannen zijn show bleven onderbreken. Op beelden die rondgaan op TikTok is te zien hoe Hans zich zichtbaar ergert aan het gepraat vanaf de eerste rij en wegwezen roept tegen de twee mannen. Een bezoeker naast het tweetal wordt ook nog even aangesproken. Wil jij blijven? Dan snaveltje toe, hè?
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: het nu tijd voor mijn nieuwe rubriekje, De Link van Marleen. Want ja, de één van Marleen, waar natuurlijk allemaal Nederlandstalige hits in te horen waren. Nederlandstalige nummer 1 hits. Ja, die raakte wel een beetje op. Dus ik heb een nieuw rubriekje bedacht. En dat heet De Link van Marleen. Het zijn allemaal platen deze hele week die een bepaalde link met elkaar hebben. Dat is deze week Moederdag, omdat het zondag Moederdag is. En misschien ben je nu blij dat ik je daar alvast even aan herinner. En dat ga ik elke dag doen. Dan weet je dat je dit niet kunt vergeten. Als je moeder nog leeft, dan kun je er lekker een beetje verwennen. We draaien de hele week dus platen die te maken hebben met Moederdag of met moeders. En dan wil ik als eerste eens beginnen met een nummer van Danny de Munk. Ja, dat is een hele lekkere, want die past precies in dit thema. En van Danny is wel eens bekend geworden dat hij en zijn vrouw Jenny ongeveer 2 jaar gebrouilleerd waren met zijn ouders. Dus ook met zijn moeder. Het is alweer een tijdje geleden hoor, waarover die ruzie ging. Dat is niet bekend. Dat wilde ik niet zeggen. Maar er is gelukkig wel sprake geweest al een tijd geleden van verzoening. Volgens mij is het allemaal weer helemaal koek en ei. Het is goed, zegt Danny de Munk. Het is goed zoals het is nu. Dus, dat is helemaal opgelost. Desalniettemin heeft hij een prachtig nummer voor alle moeders in Nederland. En dat heet Moederdag.
1: De Link van Marleen.
2: Als ik denk aan vroeger, mijn moeder was er elke dag. Kuste de tranen van mijn wangen. Ik kon schuilen in haar lach. Nog voel ik de warmte van haar adem op mijn gezicht.

Hey, ik ben op zich niet zo bang. Rechtstreeks uit de jaren 80 is dit toontje lager. Ben jij ook zo bang? Ik krijg al hele leuke reacties op het rubriekje De Link van Marleen. Er komen leuke suggesties binnen. Allemaal liedjes die te maken hebben met Moederdag. Morgen ga ik er weer eentje uitkiezen. Dankjewel alvast. Dit is misschien ook wel een goed moment als jij naar het concert van Yves Berendsen wil en kans wil maken op 2 kaartjes. Dat je dan naar radionoordzee.nl gaat. En een berichtje stuurt met alleen maar de tekst Yves. En overigens kun je mij ook nog even laten weten wat jij eventueel straks wil horen.

0: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hi, dag.
3: Hoi, hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
20: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.

0: Walter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen. En dan is het nu tijd. Gooi het even echt over een hele andere boeg. Want het is tijd voor een verzoekje dat ik heb binnengekregen. En het is voor mij niet zo heel ingewikkeld om deze te kiezen. Het is een prachtig nummer van Erika Karst. Ze heeft het geschreven samen met haar broer René Karst. En Erika die heeft dat vorige week, twee weken geleden even uit mijn hoofd gezongen. Ook hier in de radio's Noordzee Studio. Daar heeft ze zoveel reacties op gekregen. Het is zo vaak bekeken. En Lianne, die heeft dat ook gehoord. En zij zegt, ik heb op Instagram dit gelukkig nog heel vaak terug kunnen kijken. Wat een mooi liedje. En wat zingt Erika dit prachtig. Nou Lianne, daar ben ik het dus helemaal mee eens. Ik ben zo blij dat je me hebt aangevraagd. Want ja, zij verdient het ook hè, om gewoon hiermee een dikke vette hit krijgt. Ook ter nagedachtenis aan haar broer René Karst natuurlijk. Dus we gaan hem voor je draaien, Lianne. Dankjewel voor je berichtje en geniet van Wat zou het mooi zijn van Erika Karst.
1: Wat zou het mooi zijn

Met de kater duurt maar even. En ben jij al een beetje toe aan je lunch? Nou, dan zou ik zeker blijven luisteren naar Radio Noordzee. Want vandaag, en trouwens ook de rest van de hele week, wordt het lunchprogramma tussen 12 en 1 gepresenteerd door de Bevers. Ze zijn er allebei. En ze maken er een groot feest van, zoals je van ze gewend bent. Ze nemen hun

Nederlandstalige muziek voor je mee en vertellen allerlei leuke verhalen. Bovendien kan je ze natuurlijk ook vragen stellen, hè? Dat vinden ze alleen maar leuk, dat weet ik zeker. RadioNoordzee.nl, je drukt die knop in, stelt een vraag en wie weet gaan ze hem voor je beantwoorden. Ik wens jou nog een hele mooie maandag en veel plezier.

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Agenda in de aanslag! Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie denkt dat 3 mensen iets te maken hebben met het bekladden van het monument op de Dam. Er stond in rode verf onder meer het woord genocide op. Dat zou vannacht rond 4:30 zijn gebeurd. De verdachten gingen er op de fiets vandoor, droegen regenkleding en hadden een witte boodschappentas bij zich. Het OM heeft nog eens gekeken naar de rol van de politie bij een dodelijke achtervolging in Den Haag eind vorig jaar. Het oordeel blijft, de agenten hebben geen fouten gemaakt en worden niet vervolgd. Ze zaten achter een auto aan die te hard reed en uiteindelijk tegen een boom botste. 3 jongeren kwamen om het leven. De internationale scheepvaart kijkt met argusogen naar de Amerikaanse marine, die hun nu door de straat van Hormuz moet begeleiden. Althans, dat beweert president Trump. Maar de reders vertrouwen het voor geen meter. Ze zijn bang dat de Amerikaanse marine alleen maar van een afstandje gaat toekijken. Wielrenster Marianne Vos kan niet verder in de Ronde van Spanje en die was pas net begonnen. In de eerste etappe gisteren ging ze in een bocht onderuit. Nu blijkt ze haar sleutelbeen te hebben gebroken. Vos wint altijd en overal wel wat in eerdere rondes van Spanje, bijvoorbeeld al 6 etappes. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: Lunch. Samen met John en Kees de Bever.
1: Ja, John.
2: Ja, okay.
1: Hebben we alles meegemaakt en nou zijn we gewoon een keer radio-dj. Ja,
2: ik denk dat ze meer aannemen na de ongeluk.
1: Bij Radio Noordzee, hoe te gek is dit weer? En nu moet jij zeggen wie dat net was.
2: Ja, weet ik niet.
1: Dat staat hier.
2: Nick en Simon met de soldaat. Ja. Oh, ik moet die toch gewoon afleggen? Ja. Oh, dat is makkelijk.
1: Want deze week presenteren wij heel de week de lunch bij Radio Noordzee.
2: Als je mag luisteraars verliezen in Radio Noordzee dan.
1: Nee, het wordt echt gezellig. En er komt echt van alles voorbij. Van Marianne Weber tot, nou ja, tot alles wat wij mooi vinden. Heel de week hebben wij onze favoriete lijst ingeleverd.
2: Blij dat er deze zender is. Nederlandse muziek is nog veel te weinig. Moet er veel meer gebeuren. Maar het gaat goed. Het gaat goed. We zitten op de goede weg. We zijn op de goede weg.
1: En kondig jij nou even onze eerste artiest aan?
2: Nou, volgens mij is dat Mart Hoogkamer uit Leiden met Ik spaar geen centen.
1: Maar mooie momenten.
2: Maar mooie momenten staan bij mij niet erbij.
1: Nee, maar dat komt, dan zingt hij dan.
2: Oh.

0: chaos gedoofd. Dit was Roxanne Hazes.
1: John, de volgende artiest, hè? Die vind ik een beetje vergelijkend met jou.
0: Ja.
1: Want het is namelijk Benny Nijman. En ook, dat is iemand die ook...
0: Ik wou zeggen dat ook Nomo was.
1: Nee. Ja, ook dat. Nee, maar ook altijd mooi gekleed. Mooie liedjes. Echt een charme zanger.
0: En ik ook mooi zingen. Wel... Hele mooie liedjes ook.
1: Ja, en misschien toch nog een beetje ondergewaardeerd.
0: Zeker, zeker. Ja, als je andere artiesten ziet die op vroeg leeftijd overlijden... die krijgen allemaal alle credits, maar van hem horen eigenlijk weinig.
1: Ja, en daarom hebben wij ook een liedje van Benny Nijman uitgekozen. Waarom fluister ik...
0: Jona nog.

0: Jij laat mij alle moeilijke dingen doen, John.
1: Maar dan?
0: Nou, dit is wel te gek. Kijk, je hebt van Marianne Weber tot aan Trobi, Luna, Bilal, Wahib. In je bed was dat op Radio Noordzee.
1: Ja.
0: En straks krijgen we Suzanne Freek.
1: En ben ik Smit nog ziek staan. En nou drink ik een keer aan mijn koffie, anders wordt hij koud.
0: Ja, maar Suzanne Freek, die kijkt uit naar de zomer. En die willen nooit meer regen. En Monique Smit, ja, die komt er ook aan.
1: Ja,
0: die scoort ook hit na hit op dit moment, hè?
1: Ja.
2: Dit is de muziek van...

0: Radio Noordzee.
1: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
6: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samen

0: op 6.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: De Radio Noordzee Lunch. Met John en Kees de Bever.
1: Monique Smit, ik wil je helemaal. Ik word een echte DJ, Kees. Hoorde dat? Je stond meteen goed in. Maar we hebben een vraag van Marion Wielaerts.
2: Nee, en... ja, je moet eerst zeggen, John. We vinden het leuk als jullie ons deze week verrassen met leuke vragen. Dus je kunt gewoon vragen stellen aan ons.
1: Ja, en die heb ik nou van Marion Wielaerts. Die heb ik al binnen. Ja. En zij wil van jou weten, Kees, welk mijn mooiste nummer is.
2: Wat ik vind dan?
1: Ja, wat jij vindt, ja.
2: Ja, ik weet niet of we zo lang hebben, want al jouw nummers, John, ja, het is ongelooflijk.
1: Dat levert ook heel veel geld op via jou. Daar moet ik dat wel zeggen.
2: Nee, weet je, kijk, ik vind Ik Vergeef Je vind ik één van de mooiste liedjes. Maar als je zegt, welk liedje heeft onze carrière gevormd en heeft alles betekend voor ons? Ja, dat is natuurlijk, die lacht niet van mijn gezicht. Ja, daar kun je niet onderuit. Ja, dat is de hit. Dat is een evergreen, dat is over 100 jaar nog.
1: Dat wel.
2: En jij vond het eigenlijk niks?
1: Nee, ik vind Ik Vergeef Je ook mooier.
2: Ja, en wat gaan we nu doen? Even kijken hoor, dit is nog best wel hard werk. Ja, we gaan nu naar John de Bever met...
1: Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
3: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik...

0: Prido?
1: Ja, ik weet seks op
0: Prido. Prido, zeg jij.
1: Ja, maar maakt dat niks uit. Dit is nou nog eens een echte klassieker. Tol Hansen met Bill City. Big City. Een uurtje lunch gaat nog heel erg snel, Kees, moet ik zeggen. Met de beste muziek van eigen bodem. Morgen zijn we er weer. Fijn dat je er vandaag bij was.
0: Ja, klinkt nou wel een beetje opgelezen.
1: Heb een fijne maandag. Dan sluiten wij nu af met Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou?
0: Nee, nee, je zegt het weer verkeerd.
1: Nee.
0: Jawel, het heet Moët dat nou.
1: Ja, maar
0: dat is die champagne. Maar het is wel echt, ik vind het wel leuk dat we echt gewoon een nieuw...

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
7: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Amster.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Iran zegt een Amerikaans oorlogsschip te hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Het schip zou zijn gewaarschuwd, maar deed daar volgens Iran niks mee. 2 raketten zouden het fregat hebben geraakt, waarna het omkeerde. Amerika wil met zijn militaire vloot schepen begeleiden, wat Iran niet wil. In het gebouw van de Tweede Kamer hebben politici oorlogsslachtoffers herdacht. Bij het monument zei Kamervoorzitter Tom van Kampen dat de Holocaust niet begon bij vernietigingskampen, maar met het uitsluiten van bepaalde groepen. Dat soort tendensen moeten we nu ook weer bestrijden, zei hij. NAC heeft het kort geding tegen de KNVB verloren. De zaak draaide om een speler van Go Ahead Eagles die geen werkvergunning had, maar toch meedeed in de wedstrijd die NAC in maart met 6-0 verloor. Maar de rechter vindt dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. NAC heeft nu een wonder nodig om niet te degraderen. In Roemenië staan ze in de rij voor de kunstschatten die werden gestolen in het Drents Museum en pas geleden weer gevonden werden. Ze zijn nu tijdelijk te zien in Boekarest. De stukken worden binnenkort gerestaureerd. Zo wordt de gouden helm weer opgelapt, want die raakte beschadigd bij de roof. Langs de kust droog, af en toe zon en 15 graden. In het binnenland warmer, maar ook regen met kans op onweer. Morgen buien in het zuidoosten, in het noordwesten droog bij maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100%.

En laat het vanavond gebeuren. Wel ja, als het dan toch moet gebeuren, dan maar meteen op maandagavond, toch? Goedemiddag, Wout hier met de Hollandse Hits. Voor Luc, hè, want hem hoor je zo meteen weer vanaf een uurtje of vier met de middagshow. Maar niet getreurd, goede muziek komt eraan. Hazes Junior heb ik zo meteen.

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: ja, die haalt wel alles uit het leven. Deze LDH is junior. Je hoorde hem bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. En wist je dat je ons ook via je tv kunt ontvangen? Bij Ziggo bijvoorbeeld op kanaal 823, bij KPN op kanaal 807... en sinds kort ook bij Delta, daar op kanaal 858. Even iets heel anders. Bij wie kan jij altijd schuilen? Het is niet een vraag van mij aan jou, maar een vraag die Miss Montreal onlangs stelde op Instagram aan haar volgers. En dat had alles te maken met haar nieuwe single, die de hele week de hitflits is bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Miss Montreal, schuilen.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
1: Greets. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.

0: lekker meezingen met Samuel Welter en de bankzitters. Joh, de uitslover.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Ja, dat is die Samuel Welter zeker niet. En de bankzitters trouwens ook niet. Nee, die eer die gaat vandaag naar Mick Harren. 92 deed hij mee aan de Soundmix Show als imitator van Tom Jones. Ja, verder heeft hij heel veel muziek gemaakt en geprobeerd te maken ook vooral. En aan heel veel tv-programma's bij meegedaan. Maar ondertussen heeft hij ook een hele grote hit gescoord. En die hoor je nu bij Radio Noordzee. Inderdaad, Sweet Caroline.
1: Radio Noordzee.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Klap maar in je handen hoor. Peter Koelewijn en zijn Rockers hoorde je.
1: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: En wie wil dat nou niet, hè? Ik kijk even rond, ik zie geen vingers in de lucht. Nee, iedereen zou er wel naartoe willen. En jij zou er naartoe kunnen gaan op kosten van Radio Noordzee. Tenminste, als je straks de oproep hoort om tickets te appen naar de WhatsApp van Radio Noordzee. Wat moet je daarvoor doen? Nou, inderdaad, even tickets appen. Even naar de website gaan, radionoordzee.nl. Daar staat ons WhatsApp-nummer. En als je daar dus tickets naartoe hebt, dan kan het zomaar zo zijn dat jij in november in de Ziggo Dome zit bij dat fantastische concert van Yves Berendsen.

0: Noordzee.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia.

0: Verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gefilmd. En die beelden zijn door een Palestijnse actiegroep naar het Parool gestuurd. Of de actiegroep erachter zit, is niet bekend. De bekladding komt op een pijnlijk moment, want vanavond is de dodenherdenking op de Dam. De verf is intussen wel weggehaald. Uit het hele land komen meldingen van mensen die om 12 uur het luchtalarm hebben gehoord. Dat gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand, maar niet op 4 mei als Nederland de oorlogsdoden herdenkt. Sommige veiligheidsregio's hebben de memo erover niet gelezen of er is iets anders fout gegaan. De man die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent met klem. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. Volgens het OM had de man 2 bijlen met de namen van de prinsessen erin gekerfd. Hij werd opgepakt toen hij op het balkon van een hotel stond te schreeuwen: ik maak ze af. Over 3 dagen is de uitspraak van het gerechtshof over de verkrachtingszaak van Ali B. Maar Ali is er zelf niet bij, zegt een advocaat tegen het AD. Er zijn mensen die denken dat hij bij een veroordeling op de vlucht slaat, maar dat noemt de advocaat absolute onzin. Er is 2,5 jaar cel geëist tegen Ali B. Vooral in het binnenland buien bij 20 graden. Langs de kust blijft het meest droog en is het 16 graden. Morgen in het zuidoosten regen, in het noordwesten droog en een graad of 15. En dat was het ANP Nieuws.
10: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is het nieuwe Radio.

auto en binnen. Nou, dat kan niet beter blijven, want 2 weken geleden is hij ontzettend onderuit gegaan met de fiets. Hij heeft 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Inmiddels is hij weer thuis, maar wel gekneusde en gebroken ribben. Oei, dat doet zeer. Nou, sterkte Marco. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Ik ben Wouter en ik probeer je door deze maandag heen te slepen. Het is toch een beetje de dag die altijd opduikt na de aftiteling en zegt... Hey, leuk dat je genoten hebt, maar we gaan nu weer aan het werk. Oké. Laatste shownieuws.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Ali B. zal donderdag niet aanwezig zijn bij de uitspraak van het gerechtshof in zijn zedenzaak. Dat vertelt zijn advocaat Bart Zwier aan het AD. Elke suggestie dat de rapper voor een eventuele gevangenisstraf op de vlucht zou slaan naar Dubai of Marokko doet zijn advocaat af als absolute onzin. Tegen Ali B. werd in maart 2,5 jaar cel geëist voor 2 verkrachtingen en 1 aanranding. Hij ontkent de aantijgingen. In de rechtbank van Den Haag staat nu een 33-jarige man terecht vanwege het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. Hij zou onder meer in bezit zijn geweest van 2 bijlen die de politie in zijn hotelkamer vond. Shownieuws-verslaggever Janine Schuiner is in de rechtbank en schrijft dat de man al lange tijd aan baanideeën leidt en denkt een liefdesrelatie te hebben met Amalia. Hij zei de bijlen nodig te hebben om met Amalia te gaan survivalen. Updates over de zaak lees je nu op shownieuws.nl. André Hazes en zijn vriendin Noah Braaf willen heel graag samen een kindje. Dat vertelde de zanger gisteravond aan tafel in Shownieuws. Ook komt het moment dichterbij waarop Noah eindelijk zijn zoontje André Junior gaat ontmoeten. André en zijn ex Monique hebben afgesproken dat een nieuwe vrouw in Andrés leven hun zoontje pas mag zien als ze een jaar een relatie hebben. En dat moment komt steeds dichterbij.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: zomaar ergens in de jaren 90 dat hij zijn gevoelige kant ook even liet zien. Hè? Paul de Leeuw met dit soort liedjes. Blijf mooi. Ik wil niet dat je liegt. Bij Radio Noordzee.
1: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: Niet vergeten, hè? Deze hele week maak je kans op tickets voor het concert wat hij geeft in Ziggo Dome. 14 en 15 november in Amsterdam gaat dat dus gebeuren. Jij kunt er namelijk bij zijn als je straks de oproep hoort en tickets hebt naar de app van Radio Noordzee. Ja, en dat wou ik toch even met je doornemen, want hoe kom je nou aan het nummer van de app van Radio Noordzee? Ga even naar onze website, radionoordzee.nl. Dan zie je onder mijn hoofd een WhatsApp-icoontje. Nou, als je daarop drukt, dan komt je bericht bij ons aan in de studio en kun je dus meedoen met de Yves Berendsen actie. Zit jij misschien in november gewoon in de Ziggo Dome? Dat zou te gek zijn, toch? Het is Radio Noordzee. En als je binnenkort jarig bent, dan is dit misschien even een lekker liedje om bij weg te dromen. Fleming, Snelle en Trobi, weer een dagje ouder.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
1: Daar heb je Huub, van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
6: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten. En ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

Wel een verschil, hè, met afgelopen vrijdag als je zo naar buiten kijkt. Ja, toen werd het ruim 26 graden. Dat is vandaag niet meer. We hebben zelfs ook aardig wat nattigheid wat naar beneden komt. Maar met al die natuurbranden is dat misschien niet heel erg

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Nou, als je je grap Johnny de Mol bedoelt, 15 mei. Schrijf dat even in je agenda. Want vanaf dan hoor je op vrijdagmiddag Cruijff en de Mol. Johnny de Mol en Estelle Cruijff, ze starten je weekend met leuke gesprekken, het vrijdagmiddaggevoel en heel veel live muziek. Dat wordt één groot feest, elke vrijdag dus tussen 1 en 4 hier op Radio Noordzee. Ik ben Wouter trouwens met Danny.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Amsterdam! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
12: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
13: Hoi!
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
12: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
12: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amsterdam!
14: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
15: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De twee Nederlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan komen uit Friesland. Ze waren allebei 69. Ook een Duitse opvarende is overleden. En intussen is ook bekend dat een van de zieke bemanningsleden een Nederlander is. Maar of die ook het Hantavirus heeft, is nog onduidelijk. Het Nationaal Monument op de Dam is weer schoon. Op het monument was in het rood het woord genocide geschreven. Volgens het parool zijn er beelden van 3 daders, die zijn nog niet opgepakt. Vanavond is op de Dam de nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog en die gaat gewoon door. 1 op de 3 sporters heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Blijkt uit onderzoek onder sporters van 16 jaar en ouder die in 2024 en 2025 lid waren van een sportvereniging. Opvallend is dat meer dan de helft van de sporters die met grensoverschrijdend gedrag te maken had er niks over heeft gezegd. En de provincie Brabant wil dat Defensie de regels voor het oefenen tijdens de droogte snel aanpast. Vorige week waren er grote natuurbranden ontstaan op militaire terreinen. De legerleiding vindt het niet nodig om tijdens de droogte te pauzeren. De militairen moeten getraind blijven, ook als het even niet regent. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer, daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Ook vanavond kans op enkele buien, morgen alleen in het zuidoosten en dan wordt het 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: naar Yves Berendsen.
1: Deze hele week, hè, als je de oproep hoort, tickets appen naar de WhatsApp van Radio Noordzee. Het nummer vind je op onze website radionoordzee.nl. Dan even op het WhatsApp-icoontje klikken onder mijn hoofd. Dan kom je zo bij ons in de berichtenbox terecht. En wie weet zit je dan in november bij de concerten van deze Yves Berendsen. Dat zou fantastisch zijn, toch? Goedemiddag, de Hollandse Hits met Wouter nog een uur lang. Numidia draai ik zo meteen voor je. Toontje Lager komt eraan. En dit is IOS uit de schaduw. Van het

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Ik ben Richard Wassing met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Een 33-jarige man die een aanslag zou voorbereiden op prinses Amalia en prinses Alexia blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De man zou onder meer in bezit zijn geweest van twee bijlen die de politie in zijn hotelkamer vond. Uit de rechtszaak blijkt dat de man al lange tijd aan baanideeën leidt en denkt een liefdesrelatie te hebben met Amalia. De rechtbank acht de verdenking nog voldoende ernstig en houdt onder meer rekening met het risico op herhaling. Op 27 juli wordt de zaak voortgezet. Ali B. dan, hij zal donderdag niet aanwezig zijn bij de uitspraak van het gerechtshof in zijn zedenzaak. Dat vertelt zijn advocaat Bart Zwier aan het AD. Elke suggestie dat de rapper voor een eventuele gevangenisstraf op de vlucht zou slaan naar Dubai of Marokko, doet zijn advocaat af als absolute onzin. Tegen Ali B. werd in maart 2,5 jaar cel geëist voor 2 verkrachtingen en 1 aanranding. Hij ontkent de aantijgingen. En de EO werkt aan een afscheidsprogramma over zangeres Lenny Koer. Het eerbetoon heet Dankjewel Lenny en is op 14 mei te zien op NPO 2. Koer zingt in het programma liedjes en praat met Rob Oudkerk over haar Joodse identiteit. Lenny Koer maakte recent bekend dat ze bijna 60 jaar stopt met optreden en naar Israël emigreert, waar haar familie woont. Het laatste optreden van haar voorstelling Licht is op 31 mei in Utrecht.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Heb je al enig idee wie morgen de lunch bij ons presenteert? Je hoort het zometeen hier op jouw eigen Noordzee. En sneller komt eraan naar Chris Kos Amsterdam. Jan Smit en Frans Bauer. Hey.

0: mij.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees de Wever. De Radio Noordzee Lunch.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
13: Hamster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis!
13: Zoey!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen!
13: Hamster!
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Guus Meeuwers. En verliefd zijn is veel leuker, waar hij natuurlijk stiekem wel een beetje gelijk in heeft. 200% puur Hollands, je luistert naar Radio Noordzee. We zijn ook via je tv te ontvangen. Hè? Bij Ziggo bijvoorbeeld op kanaal 823. Bij KPN op kanaal 807. En bij Delta op kanaal 858. En wat je altijd kunt doen is even naar je smartspeaker roepen... speel Radio Noordzee. Hè?

0: Noordzee. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veo. Leven zonder bril.nl.
2: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
3: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
2: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Vanavond om 8:30 op 6.
4: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
10: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Door een dreigende situatie rond de Brabantse vliegbasis Schilzerijen is het terrein voor een deel ontruimd. De toegangspoort is dicht en lopen agenten met kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. In het belang van het onderzoek willen politie en Marussussee niks zeggen waarmee is gedreigd. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip is een Nederlander. De ander is een Brit. Ze hebben ademhalingsklachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. 2 Nederlandse opvarenden uit Friesland zijn overleden, net als een Duitse toerist. Misschien aan het Hanta-virus. Het treinstation Brussel-Zuid is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden. Betekent dat alle treinverkeer van en naar het station is stilgelegd. En dat betekent ook dat de Eurostar van Amsterdam naar Parijs niet rijdt. 6 weken geleden was er nog een bommelding op Brussel-Zuid. En de kans op een natuurbrand is nu kleiner en dat komt doordat het heeft geregend. In Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Holland en Zuid-Holland geldt het laagste waarschuwingsniveau weer. Op andere plekken is het risico er nog wel. Afgelopen weken was het extreem droog. Op sommige plekken viel bijna niets. Er is vooral in het binnenland kans op buien met onweer en daar een graad of 20. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond kan er ook nog een bui vallen. Morgen alleen in het zuidoosten en dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
14: En dan werpen wij een blik op de weg met 27 files. En dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. De A2 Maarsen Den Bosch voor Vianen op de parallelbaan. Je vertraging 3 kwartier. A4 Den Haag, Rotterdam. Voor het Gaag aquaduct door een ongeluk 38 minuten. En de derde in dit overzicht op de A4. Den Haag, Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Door een ongeluk, je vertraging daar nu 1/2 uur. Zo, 1/4 op deze maandag, 4 mei. Drukke show vandaag, want we gaan zo meteen even bellen met Dries Roelvink. Ja, die heeft een nieuwe single uit. En afgelopen week had hij een jubileumconcert in het concertgebouw. 40 jaar in het vak, Dries. En Menno haalt niet zijn gehele speedo aan.
15: Dus, jammer. Van de pakken. Oh, jammer.
14: Dus Dries spreken we zo meteen. En kans op kaarten voor Yves Berendsen live in de Ziggo Dome. Daar wil je bij zijn. Kans maken is blijven luisteren. Daar gaan we.
1: 200% puur Hollands.

0: haar zou zeggen tegen zijn vrouw. Neem me mee, alsjeblieft. Liever niet zelfs. Abel, Radio Noordzee. En neem me mee om 4:08 op deze maandagmiddag, de 4e van mei. Wat fijn dat je erbij bent. Dit is de afsluiting van de eerste werkdag van de week. Wat een middag. Nog even een paar dagen zonder René, Jonathan en Kobus. Voor iedereen die had gehoopt dat ze nu terug zouden zijn. 3 dagjes zijn ze nog vrij. Dus donderdag is het hele team weer compleet. Komt er ook meteen live muziek langs. Dus tot die tijd is het Luc van der Braak hier op hun plek. Gelukkig is Menno er wel gewoon bij. Wat fijn, Menno. We hebben een drukke show.
1: Ja, want,
0: we gaan Dries Roelvink even bellen zo meteen. Altijd leuk om Dries aan de telefoon te hebben. Ergens vanaf een exotisch strand kan ik vast verklappen. Spreken bij Dries Roelvink zometeen. En de hele week maak je in de Radio Noordzee middagshow kans op kaarten voor Yves Berendsen. En wie wil daar nou niet heen?
1: Ja.
0: Dat zijn ex, denk ik. Maar verder iedereen. Dus

0: paar dagjes nog. Dan zijn ze gewoon weer terug hier in de middagshow. Gelukkig is Menno er wel gewoon. Menno, lekker weekend gehad. Gewoon rustig aangedaan.
1: Ja, dus we gaan. Het was wel lekker weer.
0: Ja, genoten zaterdag van de zon misschien nog.
1: Ja, gisteren
0: was het iets minder hek wou hier.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dat was in Brabant wel. Ik weet niet hoe het bij jou was.
1: Nou, was slecht weer hoor.
0: Ja, slecht weer hè. Dus je hebt lekker genoten van de rust, zeg maar.
1: Ja, ja, ik heb lekker gegamed thuis.
0: Gegamed? Oh, jij gamed tegenwoordig. Wat speelde je ook alweer?
1: Crimson Desert.
0: Oh ja, dat is iets anders dan Mario Kart, toch?
1: Ja, dat is iets anders, ja.
0: Een grote open speelwereld, toch?
1: Ja, fantasy, middeleeuwen, dat soort dingen.
0: Ja, ja. Een grote open speelwereld waarin je makkelijk kunt verdwalen. Het is net het echte leven.
1: Ja.
0: Eigenlijk. Ja, precies. Hey Menno, lekker uitgerust voor het beantwoorden van een paar raadsels. Hè. Vorige week had je een goede week. Misschien dat ik het niveau wat laag hield. Zou kunnen natuurlijk.
1: Ik weet
0: maar volgens mij had je er 3 goed in een week. Nou, vind ik toch keurig. Toch?
1: Meestal haalt René het niveau redelijk laag.
0: Oh, ja, nou, dat is vanaf donderdag weer. Niveau, Hey Menno, vandaag is het 4 mei. Dat was je misschien opgevallen. Hè? Vanavond even stil zijn, hè, om 8 uur. Maar naast de dodenherdenking is het vandaag ook de internationale dag van de brandweer. Ja. Ja, ik hoor je lachen, maar die hebben we nodig, hè?
1: Ja, ja.
0: Na afgelopen weekend, bedoel, gelukkig heeft het geregend van al die bosbranden een beetje onder controle, maar we hadden ze nodig, hè, de spuitgassen. En Menno, even een simpele, hoe heet het hondje van de brandweer?
1: Vicky.
0: Vicky, ja, precies. Ja, heel goed, heel goed. Maar, Menno, hoe noem je een kleine hond,
1: ja,
0: met een stroomstootwapen? Het is een kleine hond.
1: Een kleine hond.
0: Ja, beeld je dat in, een kleine hond. En die heeft dan een stroomstootwapen. Hoe noemen we dat nou?
1: Een Yorkshire Terrier.
0: Ja, het zou kunnen, maar... Kleine hond?
1: Ik weet het niet.
0: Oké. Okay. Het is, Menno, een Malteser. Zie je het voor je, Menno? Ja,
1: ja, ik zie hem, ja.
0: De eerste niet goed, helaas, jammer. Maar goed, we hebben nog een kans meteen. Hé, hey, Menno, uit onderzoek blijkt dat in de volgende banen de meeste carrièrekansen liggen de komende jaren in Nederland. Eigenlijk alle banen waarbij met de hand moet worden gewerkt.
1: Ja.
0: We hebben jarenlang gedacht, je moet in de IT, je moet in de appbouw, want dat gaat het helemaal worden. Toen kwam Artificial Intelligence. En nu is dat helemaal klaar. Tuinman, stucador en ook timmerman zijn beroepen waar we de komende jaren veel handjes in nodig hebben. Dus ik weet niet of je nog een carrière-switch wil maken, maar het zou zomaar kunnen. Menno, komt een vrouw bij de dokter. Zegt ze, dokter, ik heb na de seks steeds van die zwarte puntjes boven mijn dijen. Hoe kan dat? Bij de dijen heeft ze zo van die zwarte puntjes. Dus de dokter zegt, ja, mevrouw, kleed u zich maar even uit, dan ga ik hem even onderzoeken. Ja. Nou, die mevrouw trekt alles uit, hè, een broek uit en zo. En die dokter die kijkt. En die ziet inderdaad van die zwarte puntjes en zo. En nou, ze hebben naar de spreekkamer. En even later komt die dokter. En die dokter zegt, ja, mevrouw, is uw man soms timmerman? Dus die vrouw zegt, ja, inderdaad, mijn man is timmerman. Hoe weet u dat? Nou, zegt die dokter, als u de volgende keer weer seks heeft, dan moet u even tegen uw man zeggen dat hij zijn potlood achter zijn oor moet weghalen. Zie je het voor je? Ja? Hè? Terwijl hij zeg maar even met de neus in het gras, tong in de sloot gaat. Ja. Nou, zullen we een raadsel doen nog? Een raadsel nog. Vandaag 4 mei, de laatste maand officieel van de vogeltrek. Hierna moeten alle vogels moeten terug zijn in het land. Hè? De vogeltrek loopt van februari tot mei, zo'n beetje. Menno, wat is een man met 3 vrouwen?
1: Een geluksvogel.
0: Een paradijsvogel.
1: Een paradijsvogel.
0: Wat is een man met 2 vrouwen?
1: Een geluksvogel.
0: Dat is een geluksvogel. Ja. Wat is een man met 1 vrouw?
1: Een pechvogel.
0: Een pechvogel. En wat is een man zonder vrouw?
1: Ik weet het.
0: Ja?
1: Een

0: laatste die was van mij, hè?
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Miss Montreal.

0: Mooi zeg, nieuwste single van Miss Montreal heet Schuilen. Is deze hele week de Hollandse hitflits hier bij Radio Noordzee.
1: Wat een middag op Radio Noordzee.
0: En het leuke was, haar geur hangt nog een klein beetje hier in de Radio Noordzee studio. Want Miss Montreal, Sanne Hans, was afgelopen vrijdag bij mij te gast hier in de middagshow. En toen onthulde ik aan haar dat haar liedje dus deze hele week de Hollandse hitflits was. Even terug naar haar reactie en ook wat ze vertelde over het liedje.
2: Schuilen draait erom dat het is eigenlijk een boodschap van mij heel persoonlijk aan mijn familie en vrienden. Als je net bekend bent, dan moet je echt bouwen aan je naam, zodat die blijft. Nou, dat is gelukt. Maar je bent ook een soort van met je nieuwe familie altijd op pad, hè? Met de band en de crew, waardoor je andere mensen een beetje verwaarloost. Niet expres, maar dat sluipt erin. En op den duur heb je gewoon helemaal ook je eigen leven. En toen zei mijn moedertje pas van, ja, we zien je echt nooit. En dan, ja, en dan voel je je wel schuldig, weet je, omdat ze ook ietsje ouder wordt nu. En dan wil ik dat wel. Ik wil hun echt wel zien. Maar het is gewoon, ik reis zoveel dat ik dan ook nog daarheen moet. En denk, ja, ik heb er soms niet zo heel veel zin in. Maar dat vinden ze echt prima. Alleen, ik heb door dat ik sinds een paar jaar echt weet hoe ik ben en waar ik sta en wie ik ben. En dit is echt een persoonlijke boodschap van mij aan mijn ouders en mijn broer en mijn zusjes en iedereen, dat ik met mezelf bezig ben en dat ik er echt weer ben voor hun en dat ze altijd, waar ik ook ben, op me kunnen leunen.
0: Ja, prachtig. Een soort muzikale ode, zou je dan kunnen zeggen. En het mooie is, bij Radio Noordzee hebben wij die ode nu al heel hoog in het vaandel. Want je bent de hele komende week de Hollandse hitflits.
2: Hé, hey, wat leuk. Wat te gek.
0: Gefeliciteerd.
2: Echt heel leuk. Thanks.
0: Ja, we gaan je extra veel draaien hier bij Radio Noordzee.
2: Echt ontzettend leuk. Hartelijk dank je hiervoor. We zijn begonnen, mensen.
0: Ja, leuk zeg. Ze was er hartstikke blij mee. En terecht, Miss Montreal hoorde je bij Radio Noordzee. Later vanmiddag jouw kans op kaarten voor Yves Berendsen live. Dus blijf erbij hier bij Noordzee. Dit is Monique.

0: dorp waar nog wel eens wat wil verdwijnen.
1: Sprei, weg.
0: Ja, weg.
1: De blender,
0: weg.
1: Weg.
0: Ja.
1: De citruspers,
0: ja, ook weg.
1: Weg.
0: Ja.
1: De losse kapstokken,
0: weg.
1: Pleats,
0: weg.
1: Weg.
0: Ja, precies. Monique Smit hoorde je. En ik wil je helemaal hier bij Radio Noordzee, 4:55... zometeen spreken bij de man die afgelopen donderdag in het Concertgebouw stond en daar zijn 40-jarig jubileum vierde. En ook een nieuwe single uit heeft, Dries Roelvink. Die heet Tante Jetje en die gaat zo.
2: Bij Tante Jetje, daar was het altijd.
0: Ah, gezellig zeg.
2: Bij Tante Jetje, daar moest je zijn geweest.
0: Zometeen hoor je hem helemaal. Ook de headlines uit het nieuws komen eraan. En hey, pst, heb jij in november al wat in de kalender?
3: Hij heeft zin in jou. En heb jij zin in Ibeerense? Live? Luister dan deze week naar Radio Noord.

0: naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Hey, goedemiddag. 4:30 exact. Dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vooral in het binnenland kans op buien met onweer. Graad of 20 dagen. Aan de kust is het wat koeler. Vanavond kan ook wat regen vallen. Morgen alleen in het zuidwesten buien. Verder blijft het droog. Temperatuur ligt dan zo rond de 15 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
1: En dan werpen wij een blik op de weg met momenteel 39 files. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen door een pechgeval. Je vertraging daar nu een klein half uur. A4 Den Haag Amsterdam. Voor Zoeterwoude-Dorp een ongeluk, 36 minuten extra. En de derde gemeld op de A28, dat is Amersfoort-Zwolle... tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Je extra reistijd daar nu een half uur zo'n beetje. Sterkte als je achteraan sluit daar in de file. Zometeen hier muziek van Thomas Agda en ook Zoe Levi komt eraan. Eerst de headlines uit het nieuws hier bij Radio Noordzee. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is op de Brabantse vliegbasis Schilzerijen. De toegangspoort is daar dicht en het terrein is deels ontruimd en er lopen agenten met kogelwerende vesten. Het zou een dreigende situatie zijn. De zieken aan boord van een Nederlandse cruiseschip worden misschien opgevangen op de Caribische eilanden, melden media daar. Het schip ligt nu nog bij Kaapverdië, maar de passagiers mogen niet van boord. En het verdacht pakketje op het treinstation Brussel-Zuid was loos alarm. Blijkt onschuldig, maar het treinverkeer heeft flink wat vertraging opgelopen, zoals de Eurostar-treinen van en naar Amsterdam.

0: Zobby Levi bij Radio Noordzee sluit me in je armen. Er komt een berichtje binnen van Bram. Die stuurt in de Radio Noordzee inbox. Hoe maak ik kans op die kaarten voor Yves Berendsen? Ik moet erbij zijn. Nou, eigenlijk, Bram, is het heel simpel. Je stuurt het woord Yves. Maakt niet uit hoe je het spelt. Officieel is het Yves. Maar als je het dan gewoon doet, IEF, snappen we ook wat je bedoelt. Het woord Yves sturen. En later vanmiddag dan pik ik willekeurig iemand uit de inbox. En die scoort dan 2 tickets voor het concert van Yves Berendsen in de Ziggo Dome. Dus zorg dat je daarbij bent. Het woord Yves sturen naar Radio Noordzee is in principe voldoende. En van Yves Berendsen is het een kleine stap naar de man die afgelopen donderdag zijn 40-jarig jubileum vierde in het Concertgebouw in Amsterdam. Dries Roelvink, we kennen hem uiteraard allemaal. Is het niet van zijn muziek, dan is het wel van zijn reality soap die ook weer terug gaat komen. Hij heeft ook nog nieuwe muziek uitgebracht. Kortom, alle reden om Dries eens even aan de tand te voelen. En Dries hangt aan de telefoon. Dries, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag man.
0: Hey Dries, we hebben afgelopen vrijdag de enige tropische dag van het jaar achter de rug. 27 graden, vandaag is het gewoon grijs, half bewolkt. Maak ons even jaloers. Dries, wat zie jij op dit moment om je heen en hoe voelt het?
1: Nou, het is hier zo'n beetje 24 graden, stralend blauw. Ik lig hier onder een palmboom.
0: Och.
1: En ik krijg zo een glaasje champagne.
0: Oh, Dries, wat heerlijk. Want jij bent voor de duidelijkheid in Marbella. Heerlijk.
1: Ik ben in Marbella.
0: Ja, lekker zeg. Ja, ik vroeg me af wat voor wijn jij daar drinkt. Want we kennen jou natuurlijk als kenner, Dries. Dus is dat dan een streek waarvan je zegt, goh, hier weten ze wel wat lekker is? Of wat voor bubbels krijg jij zo meteen dan?
1: Nou, ik probeer hier krijg ik gewoon nog een glaasje Moët Chardon. Maar vanavond gaan we dus aan de wijn. En dat drink ik hier graag, een Spaanse wijn. En dat was ook de favoriete wijn van Johan Cruijff, Palondrada.
0: Oh, wat goed. Wat mooi.
1: Met een oranje etiket.
0: Oké, jij bent helemaal op de hoogte.
1: Het etiket van het Nederlands elftal, zoals.
0: Ja, om een klein beetje moed in te drinken voor komende zomer alvast, Dries, zeg maar.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Doe jij dan ook een oranje zwembroek aan, Dries, deze zomer, of hou je bij geel?
1: Dat zou kunnen, het zou kunnen. Als we ver komen, dan wil ik mijn best aanpassen. Ik ben nog steeds iemand die het voetbal op de voet volgt.
0: Ja. Hey Dries, alle reden dat jij lekker aan het relaxen bent, want als we even terugblikken op vorige week, toen had jij natuurlijk je jubileumavond, 40 jaar in het vak, Concertgebouw in Amsterdam. Neem ons even mee terug, Dries, hoe was dat?
1: Ja, dat was voor mij een onvergetelijke avond. Ik loop de afgelopen dagen nog best een beetje na te genieten. En ik krijg als filmpjes van mensen en opeens denk je weer, oh ja, toen was dit en toen was dat. Het was best wel spannend om weer die trap af te gaan. Ja. Je hebt daar zo'n toch een beetje linker trap.
0: Ja.
1: En daar moet je altijd goed op letten, want op het moment dat die deuren open gaan, word je verblind door een grote spot op je gezicht.
0: Ja.
1: Dus je gaat eigenlijk een beetje op de tast die trap af.
0: Maar dat zou je gebeuren dat je een zwakker maakt daar, hè, Dries? Oh,
1: ja, zou toch wat zijn. Het zou wel lachen zijn.
0: Ja. Ja.
1: Nou, toen ik eenmaal beneden was, toen het publiek heeft me zo omarmd. Dan kan je bijna niet meer stuk, weet je wel. Dan moet je wel heel slecht zingen. Willen ze dit niet leuk vinden, ja.
0: Wat leuk zeg. En is het er nog lang, is er lang nagebocheld nog, Dries, die donderdag?
1: Ze zijn daar redelijk streng in het Concertgebouw. We hadden een soort van afterparty, maar je moet daar echt om 12 uur stoppen.
0: Echt waar?
1: Dus als je nou kijkt dat mijn show om 10 voor 11 was afgelopen.
0: Ja.
1: Dus de VIP's, de mensen die een VIP-kaart hadden, die waren na zo'n beetje om 11 uur in die spiegelzaal. En dan hadden we een soort afterparty, ook met muziek en mooie hapjes en drankjes. Maar dat mag dan maar een uur duren.
0: Oké, je had net de eerste bitterbal op en toen moest je weer naar buiten eigenlijk, Dries.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Nou, gelukkig heb je nu dan een uitgebreide tijd om lekker te ontspannen, hè, op vakantie. Nou las ik dat er ook beelden zijn gemaakt voor de reality-serie, Dries, die er weer aankomt natuurlijk. Kun je al iets loslaten over een startdatum? Want dat is nog een beetje in het ongewis. Hoe staat het ervoor?
1: Wat ik zo hoorde, zijn wij vanaf 1 augustus. En of het nou 1 of 2 augustus is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, laten we zo zeggen, begin augustus zijn wij weer op de buis.
0: Oh, wat leuk. Heerlijk zeg. Dus als de meeste mensen vakantie hebben, kunnen ze lekker gewoon naar jullie gaan kijken. Heerlijk.
1: En vorig jaar hadden we 6 afleveringen. Maar we zijn volgens Videoland, die maken ook hun eigen top 10, zijn we op de tweede plaats geëindigd.
0: Oh.
1: En nu hebben ze gezegd, weet je wat, we maken er 8.
0: Lekker. Dan is het gewoon de hele zomer kijken naar B&B Vol Liefde en jullie serie, Dries. En dan ben je rond, toch, eigenlijk?
1: Ja. En een biff verliezen, daar winnen we niet van. Nee, op een hele andere manier is dat magisch.
0: Ja, ja. Nou, het Nederlands elftal werd ook ooit tweede. Dus als jullie tweede zijn, drie is op zich ook prima, toch? En daar zijn we ook tevreden mee, toch?
1: Toen
0: zijn we
1: kan ik mee leven.
0: Toen zijn we door de grachten van Amsterdam gegaan. Dus ja, als jij dat nou ook mag, dan is het goed, toch? Ja. Leuk, vanaf augustus dus gaat dat gebeuren. Ondertussen ook gewoon nieuwe muziek natuurlijk. Want afgelopen vrijdag is je nieuwe single uitgekomen. Tante Jetje, vertel eens wat over. Heb jij een Tante Jetje of wie is Tante Jetje?
1: Ja, ik vond het eerst al erg leuk dat ik vorige maand op mijn 67ste nog een platencontract heb getekend bij Cloud9. Mm-hmm. En die kwamen met dit liedje waar wij meteen van dachten, jeetje, als ik toch in het land optreed. En ik heb eerst Ik kom eraan gedaan en ik kom dan nog met dit lied. Ja. Nou, dan heb ik de wedstrijd al gewonnen. Dit liedje gaat eigenlijk, als je er even goed naar luistert, over een stamcafé wat Tante Jetje heet. En dat café moet dicht. Dus het is eigenlijk de laatste avond beleef je daar met alle stamgasten. En dan blik je een beetje terug van hoe gezellig was het en hoe jammer is het dat café Tante Jetje zijn deuren moet sluiten.
0: Beetje weemoedig eigenlijk misschien, maar toch met een feestje.
1: Zit er ook in. Ja. Maar door het tempo is het wel zo feestelijk. Ja. Het heeft gewoon het tempo zowat van dat lied van vroeger, De Vrolijke Koster.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik merk het ook in het concertgebouw, zodra het refrein begint, dan springt iedereen van zijn stoel af.
0: Ja. Leuk zeg. Nou, dan gaan we kijken of dat nu ook gaat gebeuren. We gaan hem even draaien op Radio Noordzee. Nieuwe muziek van Dries Roelvink. Dries, dank voor je tijd. Ik wens je een heel fijn leven daar in Marbella. Geniet van de champagne zometeen. En laten we samen proosten op Tante Jetje en gewoon een volgend jubileum. Oké? Okay?
1: Heerlijk. Geef hem van Jetje.
0: Goed zo, Dries. Mooie dag daar.
1: Doei.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Hey, goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee op deze maandag de 4e van mei. Vandaag internationale dag van de brandweer. Bij deze even een applausje en de felicitaties voor alle brandweermannen van Nederland namens mij. Ik hoop dat ik daarmee niet spuit elf ben. Hè, dat ik de laatste ben die ze feliciteert. Bij deze van harte gefeliciteerd. Maar ook als je gewoon lekker wat anders doet en je bent bijna afgewerkt, zoals wij dat in Brabant zouden zeggen, dan zometeen lekker naar huis met 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, bijna 5 uur en later vanmiddag kans op kaarten voor Yves Berendsen in de Ziggo Dome. En dit is Kido bij Noordzee.

0: Koks en Hazes bij Radio Noordzee. Rosa is fan.
1: Dit is toch zo'n prachtig nummer.
0: Ja, vind ik ook inderdaad. Chaos Gedoofd hoorde je bij Radio Noordzee. Einde van de werkdag. Zometeen jouw kans op kaarten voor Yves Berendsen. De headlines uit het nieuws komen eraan. En deze hoor je ook zo.
2: Meisje, je bent veel mooier dan ik dacht. Voel alleen maar liefde als je naar me lacht. Van meisje.
0: De Afro Bros, Jeffrey Hezen, zometeen.
3: Dit is de muziek van

0: Noordzee.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
3: Laat het weer zijn.
4: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst.

0: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De hackers van de Odido-gegevens hebben weer toegeslagen. Dit keer hebben ze de gegevens van bijna 300 miljoen studenten te pakken. Die zijn gejat bij een Amerikaans bedrijf dat onderwijssoftware maakt. De groep wil geld hebben en anders worden de namen en mailadressen overmorgen op straat gegooid. De militaire vliegbasis Schilzerijen in Brabant is deels ontruimd na een dreiging. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Het zou gaan om een verdachte situatie. Je komt het terrein niet meer op en wie er weggaat wordt gecontroleerd door agenten in kogelwerende vesten. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de komst van zieken op een Nederlands cruiseschip. Dat ligt nu nog bij Kaapverdië, maar daar mogen de passagiers niet van boord. Twee Nederlandse passagiers en een Brit zijn overleden, mogelijk door het Hantavirus. Verder zijn twee bemanningsleden ziek, onder wie één uit Nederland. En in Den Haag zijn twee zogeheten stolpersteinen kapot. Dat zijn stenen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen is de oorzaak nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat ze vandaag met dodenherdenking zijn vernield en de burgemeester was boos. Maar er zijn ook berichten dat de bovenlaag gewoon heeft losgelaten. Enkele buien vanavond in het binnenland. Morgen wordt het frisser dan vandaag. In de regen een graad of 10. Tref je zon, dan 15. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Radio Noordzee, verkeer.
9: En dan werpen wij een blik op de weg met 39 files gemeld momenteel. Dit zijn de drie langste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen op de parallelbaan. Door een pechgeval je vertraging 3 kwartier. A12 Utrecht-Oberhausen voor de IJsselbrug 1 uur. En de derde gemeld op de A27 Utrecht-Breda. Voor Werkendam een ongelukje, vertraging daar nu een dik 30 minuten. Met welk liedje gaan we zo meteen het einde van de werkdag inluiden? Kom maar door via de Radio Noordzee inbox. Wat zou je willen horen? RadioNoordzee.nl. Klik op stuur een bericht en hoppakee, dan maken wij zometeen jouw dag helemaal compleet.
7: 200% puur Hollands.

Samen met Babette hoorde je hoe dan ook hier bij Radio Noordzee om 4:55. Zometeen gaan ze eruit. De eerste kaarten voor Yves Berendsen live in de Ziggo Dome. Wil je erbij zijn? Stuur dan nog even snel het woord Yves naar ons toe. Kan heel makkelijk door naar radionoordzee.nl te gaan. Klik je op stuur een bericht en misschien zijn die kaarten dan zometeen wel van jou. Ik zeg een bijzonder goedemiddag.

0: Nou, nog even geen Jonathan en René. Die zitten nog heerlijk op het strand te ontspannen. Ja, René in ieder geval wel. Ik weet dat Jonathan was op de Schelling. Dat was het afgelopen weekend wel beter toe voor dan nu, denk ik. Want ja, een graadje of 15, 16 daar geloof ik, hè, aan de Wadden. Maar René komt zonnegebruind terug. En de mannen zijn weer compleet komende donderdag. Dan is ook Kobus weer erbij, kortom. Dan is het hele team weer compleet. Mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent. En leuk om met elkaar de werkdag af te sluiten. Je kunt je altijd melden, hè, via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht en hoppakee, dan kom je zo bij ons binnen. Je bent van harte welkom. Oh, je kunt ook bellen. Even kijken hoor. Even opnemen. Hallo?
1: Hi, ik ben Sven Versteeg en mijn nieuwe single hoor je natuurlijk op Radio Noordzee.
0: Oh, ja, nou, goed idee Sven, die ga ik zo voor je draaien. Inderdaad, samen met Lange Frans hoor je Boevenpad. Maar eerst even naar de telefoon. Hallo, met wie?
2: Met Dennis.
0: Hey Dennis, hoe is het?
2: Ja, goed, goed.
0: Ja, ben jij afgewerkt of is het einde van jouw werkdagdagen? Waar in Nederland woon je? Oh, je bent afgewerkt, ja.
2: Ja.
0: Ik zei dat net hier in de studio, we zijn bijna afgewerkt. Toen werd ik hier aangekeken van, joh, wat ga je doen zo meteen? Hou je je broek wel aan? Maar ja, dat is Brabants voor de werkdag is bijna afgesloten. Maar jij begrijpt wat ik bedoel, of niet?
2: Ja.
0: Ja, wat goed. Want wat doe je voor de kost?
2: Stukken door.
0: Lekker zeg. En je hebt hier behoorlijk zitten smeren vandaag.
2: Jazeker.
0: En nu smeer je hem zelf?
2: Nu smeren we hem zelf.
0: Kijk, is goed zo, man. Hey, heb je een lekker weekend gehad?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Oh, gelukkig. Hey, ja, morgen bevrijdingsdag. Een hoop mensen hebben vrijgenomen. Maar ik denk dat jij gewoon door gaat beuken, toch?
2: Ja, wij gaan gewoon door.
0: Jij gaat gewoon door. Hoe laat begin je?
2: 6:00.
0: Kijk eens. En hoe laat ben je dan afgewerkt?
2: Ja, rond 1:00 of 3:00.
0: Oh, dat is op tijd. Oh, dan kunnen we wel een mooi pilsje vatten daarna.
2: Dat is een mooie tijd, toch?
0: Lekker zeg. Mooi zo. Hey, het einde van de werkdag. We gaan hem inluiden. En met welk liedje gaan we dat doen?
2: Doe maar Damien van Os met Diamant erin.
0: Lekker man. Gaan we doen. Meezingen, hè?
2: Is goed. Gaan we doen.
0: Goed zo.

0: een van de favoriete liedjes in de EBI in Vught. Sven Versteeg, Lange Frans en Boevenpad.
1: Wat een middag op Radio Noordzee.
0: Zou wel eens een van de zomerhits van dit jaar kunnen worden, denk ik zomaar. Deze van Lange Frans en Sven Versteeg. Wat vind je ervan als ik dat beweer, Frans? Wat denk jij dan?
2: Interessant. Heel interessant.
0: Ja, vind ik ook. Hey, goedemiddag, dit is Radio Noordzee. 17:50, de middagshow. Wat een middag op maandag 4 mei. Vergeet het niet, hè, vanavond om 8 uur. Het herdenkingsmoment voor de dodenherdenking. Houdt u wel rekening mee dat het weer behoorlijk om gaat slaan. Voor vanmiddag en ook vanavond heeft het KNMI code geel afgegeven voor regen en onweer. Gaat om de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. En die waarschuwing geldt ook tijdens dat herdenkingsmoment om 8 uur. Houd daar dus rekening mee. Er is flinke wind en intensieve buien kunnen er ontstaan, waarbij plaatselijk 20 tot 30 millimeter regen in korte tijd kan vallen. Dus houd daar rekening mee. De waarschuwing geldt voor de middag en de avond. Later op de avond nemen de buien weer af in hoeveelheid en intensiteit. Dus zorg dat je een goed plekje hebt om dat allemaal door te brengen zometeen om 8 uur. André Hazes en Robert van Hemert hoor je zo. Samen uit, samen thuis. En die kaarten voor Yves Berendsen gaan eruit zometeen. En ja, als hij kon toveren, dan toverde hij wereldvrede. En Herman van Veen, die piekerde er ook ooit over toveren. Hoor je nu bij Radio Noordzee.

André Hazes, Robert van Hemert, Radio Noordzee. Samen uit, samen thuis. Nou, als je onderweg bent naar huis, sterkte als je aan moet sluiten in de file. Langste op dit moment gemeld op de A12, Utrecht-Oberhausen voor de IJsselbrug. Door een ongelukje vertraging daar nu bijna een uur. Zometeen het volledige overzicht, ook de headlines uit het nieuws.

0: Zo, en die kaarten voor Yves Berendsen. Zometeen gaan ze eruit.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Amstel!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis!
10: Play.
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
10: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
10: Zoé!
11: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
10: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen!
10: Amstel!
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
16: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
17: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
16: Ja, lekker.
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert strikt.
20: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Hey, goeie. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond in het binnenland wat buien. Morgen wordt het frisser dan vandaag in regen een graad of 10. Tref je de zon morgen, dan is het een graad of 15. En houd er vanavond wel rekening mee dat hier en daar code geel geldt. Dus pas op voor buien, regen, onweer en hagel ook op sommige plekken. Zeker als je om 8 uur buiten bent tijdens de dodenherdenking. Zorg dat je de paraplu bij hebt.
2: Radio Noordzee, verkeer.
0: Dan werpen wij een blik op de weg. De maandagmiddagavondspits meldt 51 files. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Maarsen-Den Bosch voor Everdingen. Op de parallelbaan, je vertraging daar 40 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen voor de IJsselbrug. Door een ongeluk 50 minuten. En de derde op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden. Je vertraging daar nu bijna een uur. Maakt het 6:02. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek op vliegbasis Schilzerijen na een dreiging. Volgens BN De Stem loopt er mogelijk een indringer rond op het terrein, waardoor een deel van de basis is ontruimd. De gegevens van 300 miljoen studenten wereldwijd zijn in handen gekomen van hackers, mogelijk ook Nederlanders. Het is dezelfde groep die Odido te grazen had. De gegevens komen bij een Amerikaans bedrijf vandaan dat software maakt voor het onderwijs. En het Nationaal Monument op de Dam is klaar voor de herdenking vanavond. Pro-Palestijnse activisten hadden het vannacht besmeurd met rode verf en de genocide opgekalkt. Schoonmakers zijn uren bezig geweest om alles te reinigen.

0: Suzanne Freek bij Radio Noordzee. Het is 6:09 en de grote vraag is niet deze is voor mij, maar voor wie zijn de kaarten voor Yves Berendsen?
1: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: Ja, want terwijl de zomer nog aan onze voeten ligt, kunnen wij alvast een kruisje in jouw agenda zetten bij zondag 15 november. We hebben hier namelijk 2 kaarten klaar liggen voor Yves Berendsen live in de Ziggo Dome. Elke dag gaan we er ook 2 weggeven. Dus niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen en donderdag en vrijdag. Kortom, genoeg kans deze week om met Radio Noordzee naar Yves Berendsen te gaan live in de Ziggo Dome. Kans maken is heel makkelijk. Gewoon even het woord Yves naar ons toesturen via bijvoorbeeld radionoordzee.nl. Klik je op stuur een bericht, zit je bij ons in de WhatsApp. Hoppakee, kind kan de was doen. En als je teruggebeld wordt in de middagshow, dan is de kans groot dat jij naar Yves Berendsen gaat live. Zullen we eens even kijken of we iemand kunnen bereiken? En of we iemand heel gelukkig kunnen maken ook.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie?
2: Met Alissa.
0: Hey Alissa, met Luc van Radio Noordzee spreek je. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het Alissa?
2: Ja, goed.
0: Ja? Heb jij een drukke maandag achter de rug? Was het taai na het weekend of viel het mee?
2: Druk weekend.
0: Ja, druk weekend. Ook geen drukke maandag.
2: Ook.
0: Ook. Oh, dus je bent al langzaam toe aan het werken aan de avond. Lekker ontspannen. Lekker op de bank.
2: Ja, lekker relaxed.
0: Wat heerlijk zeg. Oké. Okay. Hey, wanneer ben je voor het laatst bij een leuk live concert geweest, Alissa? Wanneer was dat? Van wie was het? Hoe leuk was het?
2: Dat was 28 april bij André Hazes in de Van Zantenhal.
0: Oh, leuk. Leuk.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, lekker meegezongen met het Nederlandse lied.
2: Ja, zeker.
0: Oh, want daar hou je wel van, Alissa, begrijp ik.
2: Ja, heel erg.
0: Je luistert niet voor niks naar Radio Noordzee natuurlijk, hè? Zo is het ook.
2: Daarom.
0: En als we naar de zomer kijken, staan daar dan wat leuke dingen al in de agenda? Of zeg je van, ja, goh, die zomer is leuk, maar daarna is het nog een beetje leeg? Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, hij is nog een beetje leeg, maar ik moet ook stage lopen.
0: Oh.
2: Dus ik heb het ook wel weer druk.
0: Ja, ja. Maar goed, naast inspanning mag er ook ontspanning zijn, Alissa,
2: zeker,
0: toch?
2: Zeker.
0: Ja, ja, ja. Ben je groot fan van Yves Berendsen?
2: Ja.
0: Wat is je favoriete liedje van hem?
2: Lust.
0: Lust? Leuk.
2: Ja.
0: Ik zie altijd Ellie Lust voor me als hij dat zingt. Of heb ik het nu verpest voor je?
2: Ja, Ellie Lust.
0: Heb ik het nu verpest? Ja, hè?
2: Dat leuk wordt als ik hem nu hoor.
0: Ja, ja, ja. En ben je wel eens bij me geweest al live, of niet?
2: Ja.
0: En hoe was dat?
2: Ook. Ja, ook superleuk. Super lieve jongen ook. Ja.
0: Ja, dat geloof ik. Hij is heel aardig. Hij is vaak de gast hier bij Radio Noordzee. Echt een topper inderdaad. Hij kan ook nog leuk zingen. En dat gaat hij laten horen in november in de Ziggo Dome in Amsterdam. En Alissa, zal ik jou eens wat verklappen?
2: Nou, zeg het eens.
0: Jij bent erbij. Je hebt 2 kaarten gewonnen.
2: Oh my god.
0: Jazeker.
2: Oh, echt waar?
0: Je gaat samen met iemand naar de Ziggo Dome. 15 november, Yves Berendsen live in concert.
2: Oh, wat geweldig. Dit maakt gewoon echt even mijn hele drukke weekend gewoon echt goed.
0: Gefeliciteerd.
2: Oh, dank u wel.
1: Wat een middag, Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee, doe maar. En is dit alles? En mocht je net Alissa gehoord hebben die kaarten won voor Yves Berendsen, en mocht je denken, ja, is dit alles? Hadden jullie maar 2 kaarten? En is mijn kans nu verkeken om live naar Yves Berendsen te gaan? Nee, zeker niet. We hebben nog heel veel kaarten.
1: Wat een middag op Radio Noordzee.
0: Ja, dus ook morgen, woensdag, donderdag en vrijdag maak je hier in de middagshow kans op 2 tickets voor Yves Berendsen live in de Ziggo Dome. Gaat in november gebeuren, dus dan heb je al wat om naar uit te kijken na de zomer. En mocht je kans willen maken, heel simpel, stuur even het woord Yves naar ons toe. Doe je via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht en hoppakee, dan zit je zo bij ons in de WhatsApp. Het woordje Yves is voldoende om misschien wel morgen al teruggebeld te worden. En dan krijg jij van ons 2 kaarten voor Yves in de Ziggo Dome. Nu tijd voor de man die je binnenkort een groot concert gaat geven in zijn eigen thuisstad Den Bosch. En dat is altijd mooi natuurlijk, hè, als je gewoon op eigen grond een concert mag geven. Flemming, hij was afgelopen week te gast hier bij Radio Noordzee en vertelde toen over zijn nieuwe album bomvol met samenwerkingen. Onder andere met artiesten die ook bij dat concert in Den Bosch komen optreden.
2: Mijn manager zei van ja, wanneer komen de eerste soloplaten weer? Ik dacht, ja, ik hoef geen soloplaten te doen. Ik wil gewoon krachten bundelen. Dat vind ik wel vet. Ja. Dus ik had gelijk al het thema samen is leuker dan alleen. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik niet gewoon een samenwerkingsalbum? Alleen maar samenwerkingen met artiesten die ik vet vind. Artiesten waar ik vroeger al tegenop keek. En ook stijlen. Gewoon echt, ja, maak eens een pop hardstelplaat. Of maak eens een pop danceplaat. Pop folk. Dus ja. Het was echt een soort experiment qua genres en qua stijlen. Dus het is echt een soort van chameleon album. Dus echt,
3: welke namen staan er al op?
2: Guus Meeuwis, Trobi en Snelle, Mart Hoogkamer, Russo, Sanne Hans, Radical Redemption, Hardwell,
3: wow.
2: Rolf. Dus ja, echt heel veel vette smaken. Ja,
0: ja, hij gaat dus er

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
14: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Duitse politie heeft de bestuurder opgepakt van de auto die in de stad Leipzig op mensen inreed. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden, van wie 2 ernstig. De auto zou met hoge snelheid door een winkelstraat zijn gereden. Met de arrestatie van de bestuurder lijkt sprake van opzet. Het is al aardig druk op de Dam in Amsterdam voor de nationale herdenking straks om 8 uur. Honderden mensen staan er al klaar. Het monument op de Dam is intussen schoon. Dat was vannacht beklad door 3 pro-Palestijnen die de politie nog zoekt. De bevrijdingsvluchten morgen vanaf vliegbasis Schilze-Rijen gaan mogelijk niet door naar de ontruiming van vandaag. De basis werd afgezet na een filmpje van een indringer, maar dat bleken oude beelden. Omdat de voorbereidingen stil lagen, wordt nog bekeken of de helikopters morgen langs de festivals kunnen vliegen. Nu chocola duurder is geworden door de hoge cacaoprijzen, grijpen we vaker naar ander snoep. En dat merkt het Duitse bedrijf Haribo. Dat heeft vorig jaar meer snoep verkocht dan ooit. Vooral aan jongvolwassenen, die lusten graag fruitsnoepjes. Ook het zure spul doet het goed. In het binnenland kans op enkele buien. Daar kan de klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. In het noordwesten het tegenovergestelde en maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: naar de studio.
1: En beleef een magische show met Yves Berendsen.
2: Kom jij over mij vandaag?
1: Alle info op radionoordzee.nl.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften... zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start... voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Woehoehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
0: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

naar het droom gehad.

Het is 4 mei, bijna 8 uur. Uit respect voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld is het nu 2 minuten stil op Radio Noordzee.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Het is zojuist 2 minuten stil geweest om de doden van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op de Dam in Amsterdam legde de koning en koningin een krans. Vooraf haalde de politie 12 demonstranten weg. In sommige gemeenten werd vanwege regen en onweer de herdenking binnengehouden. De Nederlandse vrouw die ziek was geworden aan boord van een cruiseschip is inderdaad overleden aan het Hantavirus. Dat meldt het AD op basis van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Gezondheid. Het werd al vermoed nadat eerder haar man tijdens de cruise overleed. De 69-jarige vrouw stierf in een ziekenhuis in Johannesburg. Amerikaanse helikopters hebben 6 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Volgens Amerika probeerde Iran schepen te hinderen. Er zijn ook Iraanse raketten en drones neergehaald. Volgens een Amerikaanse admiraal is het allemaal uit zelfverdediging en is er dus geen sprake van een einde aan het staakt het vuren. En de Rotterdamse politie heeft in Hoogvliet een man neergeschoten. Die zou iemand met een pistool hebben bedreigd. Op foto's is te zien dat het wapen op straat ligt. Wat er nou precies is gebeurd is nog onduidelijk. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Landinwaarts enkele buien, daar kan een klap onweer tussen zitten. Morgen in het zuidoosten bewolkt, regenachtig en fris. Op andere plekken zon, maar ook niet erg warm. Maximaal 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Even over later.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snikbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
15: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt

0: bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je

0: matras.
1: Voor het reinigen van je terras.
0: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel, sterk werk.
2: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer. Stiel. Sterk werk.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl. Je verdient het.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Spaanse politie heeft op de Canarische eilanden een megadrugsvangst gedaan. Het gaat om meer dan 30.000 kilo pure coke met een waarde van €1 miljard, meldt de Telegraaf. Het spul lag aan boord van een vrachtschip uit Sierra Leone. Interpol denkt dat Nederlands meest gezochte crimineel Bolle Jos erbij betrokken is. De 2 minuten stilte op de Dam in Amsterdam zijn zonder grote problemen verlopen. Kort voor de herdenking haalde de politie 12 mensen weg die met borden mogelijk onrust wilden veroorzaken. De koning en koningin legden een krans bij het monument dat vannacht met rode verf was beklad en moest worden schoongemaakt. De helikopters van Defensie vliegen morgen op Bevrijdingsdag gewoon langs alle festivals. Dat was nog even de vraag, omdat de vliegbasis in Brabant urenlang was ontruimd. Bij Gilserijen zou een verdachte situatie zijn, maar dat bleek loos alarm. Ondanks de korte voorbereiding gaat het allemaal dus gewoon lukken. De man die met zijn auto in Leipzig inreed op winkelend publiek is een 33-jarige Duitser. Dat maakte de politie bekend. Het is nog onduidelijk waarom de man het deed. Er vielen 2 doden en meer dan 20 gewonden. In Duitsland reden vaker auto's in op mensen, zoals op kerstmarkten in Berlijn en Magdeburg. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen dan is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het droog en geregeld zon, daar 15 graden. En tot zover het nieuws van het ANP.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
14: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Koop bij Aldi 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi, joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: voordat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Oekraïne legt vanaf morgenavond middernacht eenzijdig de wapens neer. President Zelensky reageert daarmee op Rusland dat ook een staakt het vuren heeft aangekondigd om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat doen Russen vrijdag en zaterdag. Oekraïne heeft geen einddatum genoemd. Op Schiphol heeft de douane 6 boomgifkikkers gevonden. Die waren gedumpt in een wc-hokje bij de vertrekhal. Ze zaten in een plastic bakje. Vermoedelijk heeft iemand de kikkers in Nederland gekocht en vlak voor de security check gedumpt. Boomgifkikkers leven normaal in de jungle van Centraal- en Zuid-Amerika. In Den Haag hebben duizenden kinderen vanavond de nationale kinderherdenking bij Madurodam bijgewoond. Kinderen voor Kinderen zong een speciaal lied en na 2 minuten stilte werden er kransen gelegd bij een monument. Het is een speciale herdenking om kinderen te laten stilstaan bij oorlog en vrijheid. En een koppel is in een Zwitserse trein opgepakt omdat het 2 spoorwegmedewerkers had aangevallen. Het stel werd in de eerste klas betrapt terwijl ze seks hadden op weg naar Basel. Toen beveiligers hen de trein uitzetten, sloeg de man ze in het gezicht. In het binnenland enkele buien, vannacht alleen in het zuidoosten. Morgen is er een tweedeling. In het zuidoosten is het slecht met 10 graden. In het noordwesten is het beter, daar maximaal 15. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
1: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
0: Die andere stuiterbal daar.
1: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
10: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
9: Werken? In deze drukte?
10: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Joehoe, Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Woehoehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
12: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze toch eens doet, is het niet oeps, I did it again, want ze heeft de proeftijd. Op de meeste plekken droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Let's
1: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou. NVM.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
13: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
15: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een schietpartij geweest in Washington, vlakbij het Witte Huis. De politie zal iemand hebben neergeschoten, waarom is niet duidelijk. Een deel van het Witte Huis werd uit voorzorg ontruimd.

0: ruimt. De politie in Washington staat op scherp na de mislukte aanslag op het Correspondents' Dinner een week geleden. In Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur aangestoken. Dat wordt gedaan door twee veteranen van 103 en 105 jaar oud. Vannacht brengen duizenden estafettelopers het vuur naar meer dan 100 gemeenten en naar de 14 bevrijdingsfestivals. De Amsterdamse burgemeester Halsema is tevreden over het verloop van de dodenherdenking vanavond op de Dam. Ze noemt hem waardig en mooi en ze dankt de politie, alle schoonmakers en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt. Het was met 15.000 mensen iets minder druk dan vorig jaar. Rond de herdenking werden 13 mensen opgepakt. En Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Ze verplaatste de concerten al van vorig jaar december naar september van dit jaar vanwege gezondheid. Maar ook dat komt nog te vroeg. Wat ze heeft en of er nieuwe concerten komen, dat zegt ze niet. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en slechts 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 9 van de 12 demonstranten die bij de herdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. 3 anderen werden rond middernacht nog verhoord, maar die komen waarschijnlijk ook deze nacht weer op vrije voeten. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu 7 bevestigde gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rebellenleger ADF in de Democratische Republiek Congo pleegt oorlogsmisdrijven en schendt massaal mensenrechten, dat zegt Amnesty International. Er worden burgers vermoord, ontvoerd en gemarteld. Het Congolese leger voert al jaren oorlog tegen de ADF, die banden heeft met IS. En bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden eerder op de avond ook mensen neergestoken. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%